feels righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Ik ben al even aan het daten met Fem.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Dat was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste toen op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. En de kruising Vajantlaan-Hobbemaatstraat in Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. En tram 6 naar Mariahoeve, of de Mall of the Netherlands, blijft rijden. Het weer nog, zonnige periode en droog. Op het strand kan het mistig blijven en het wordt 18 graden. Dat was het. Meer vind je op denhaagfm.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl. Bye.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is maandag 4 mei en jij luistert naar de leukste ochtendshow van heel Nederland. Namelijk de ochtendshow met Sanji, hier zo op Den Haag FM. Het is alweer 11 minuutjes over 7. En ik zei net al, het is vandaag 4 mei en dat betekent dat het vandaag een hele speciale dag is. Vandaag gaan we namelijk, hebben we in de avond dodenherdenking. Vandaag worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Maar eigenlijk vind ik zelf dat het momenteel wel bijna breder is geworden dan alleen maar die slachtoffers te herdenken. Voor mij staat 4 mei centraal eigenlijk om te denken aan alle oorlogsslachtoffers die er zijn gevallen, ook vandaag de dag nog. Dus daarom vind ik het vandaag wel een heel bijzonder moment om ook echt die 2 minuten stilte te nemen in de avond. Ik ga vandaag nog veel meer kletsen over wat er allemaal te doen is ook in de stad. Want er zijn op meerdere locaties hier bepaalde herdenkingspunten waar jij ook naartoe zou kunnen gaan.

0: Yeah.
1: Dat doe jij van Mike Pietersen hier bij de ochtendshow met Sanji. En ik had het er net al even over. Vanavond en vandaag is het natuurlijk 4 mei. En daarom vindt er vanavond in heel Nederland ja echt gewoon even 2 minuten stilte. Heel Nederland staat even stil. Om 8 uur zijn er zoals ieder jaar dus 2 minuten stilte. 2 minuten waarin we de slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties daarna. Dus ook van de oorlogssituaties die vandaag de dag nog plaatsvinden. En dat is bijzonder, want het hele land doet mee. Op straat wordt het stil, auto's stoppen, trams staan stil, muziek gaat uit. Even geen haast. Geen afleiding, gewoon stilte. En misschien voelt dat voor sommigen een beetje ongemakkelijk. 2 minuten niks zeggen, niks doen. En dat zijn we eigenlijk helemaal niet meer gewend. Maar juist dat maakt het zo krachtig. Even bewust stilstaan bij vrijheid. Iets wat voor ons als normaal voelt, maar dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Of je nou thuis bent, buiten loopt of ergens onderweg bent, die 2 minuten vanavond zijn er voor iedereen. Dus als je het kan, doe even mee. Sta even stil. Want soms zegt stilte meer dan woorden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag, 4 mei, vinden er in Den Haag tientallen herdenkingen plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur is het in heel Nederland 2 minuten stil. Onder meer bij het monument tegenover het Vredespaleis. In het centrum heeft de politie zaterdagavond een explosief gevonden. Aan een woning in de Meidrechtstraat meldt mediapartner Omroep West. De straat werd ontruimd en afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het explosief veilig verwijderde en later tot ontploffing bracht op de Waaldorpse vlakte. 1 persoon is aangehouden. Nog even praktisch, op de Loosduinseweg en de Oude Haagweg wordt vanaf 8 juni het asfalt vervangen. Houd rekening met afsluitingen en omleidingen die tot half juli kunnen duren. En het weer. Langs de kust is het mogelijk mistig of bewolkt. En hier binnen in de stad komt af en toe de zon door. Het blijft grotendeels droog en het wordt 15 graden tot 18 graden vandaag.

0: Haagse Spotlight.
1: We zetten weer Haags talent in de spotlight. En vandaag is het rapper Jani. Een artiest die zijn eigen sound aan het bouwen is en op steeds meer van zichzelf laat zien en horen. Hij staat al op veel grote podiums in onze stad geboekt dit jaar. Hij maakt eerlijke teksten, timmert hard aan de weg en hij is hier bij mij in de studio. Goedemorgen Jani.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou ja, voor de mensen die het nog niet kennen. Ja, wie is Jani en waar sta jij voor?
2: Oeh, dat is een...
1: Gelijk lekker inkomen, hè?
2: Ja, lekker inkomen. Nou, mijn naam is Jani. Ik vind het altijd moeilijk om mezelf te omschrijven, omdat ik zoveel verschillende dingen maak en van zoveel verschillende dingen ook hou. Maar als je het in een hokje wil stoppen, maak ik urban muziek. En ik hou inderdaad van muziek die echt is. Maakt niet uit wat voor muziek het is, als het maar echt is. Dus daarom focus ik me ook vooral op dat. Om te kijken of daar ook een beetje verandering kan komen in de game van nu. Aangezien ik heel veel muziek hoor wat niet per se echt is. Het klinkt leuk, maar het is niet echt. En daarom probeer ik daar een beetje verandering in te brengen.
1: Ja, je zegt het zelf, je probeert muziek te maken wat echt is. Met eerlijke teksten. Ik heb ook vaak naar jouw nummers geluisterd. Daarin hoor ik ook echt wel jouw persoonlijke verhaal naar voren komen. Je bent ook begonnen met lesgeven aan jongeren op scholen. Geef je dat dan ook mee aan hun?
2: Zeker. Echt de standaard regel die ik heb is van je mag niet liegen. Je mag van alles schrijven als je wilt. Je mag schrijven over dingen die je docent misschien niet zo leuk zou vinden. Of over andere dingen als je maar niet liegt. Kijk, een klein beetje overdrijven kan. Je kan dingen een beetje mooier maken. Maar er moet wel een bepaalde basis van waarheid in zitten. En als dat erin zit, dan ben ik zeker cool.
1: Ja, en jij bent zelf nog onwijs jong. Dus je staat al voor de klas. Je staat op grote podiums. Hoe ben je zelf ooit met muziek begonnen?
2: Ik ben eigenlijk begonnen door mijn broer. Kijk, mijn ouders waren beide ook muzikanten, dus dat lag sowieso een beetje in de familie. Maar mijn broer, die maakte beats vroeger. En op een gegeven moment, ik was voor mij 8 of 9 en dacht van, dat wil ik ook. Dus vanaf dat moment ben ik gewoon bezig geweest. Heel veel beats maken, heel veel muziek maken. En gewoon doorgroeien tot waar we nu zijn eigenlijk, man.
1: Ja, netjes hoor. Echt. En dit jaar sta je ook op 2 grote podiums. Allereerst ga jij volgende week het Sena Stage openen op het Bevrijdingsfestival.
2: Klopt, ja, klopt.
1: Ja, wat kunnen we verwachten?
2: Wat we kunnen verwachten? We kunnen verwachten dat we met z'n allen naar onze zin gaan hebben, denk ik. Ik wil niet al te veel verklappen, dat is denk ik ook wel jammer. Maar ik denk, we gaan gewoon een feestje bouwen, we gaan gewoon naar onze zin hebben. Als het lekker weer is en goede muziek is, dan mist er vrij weinig van mij verder.
1: Vrij weinig, ja. Nou, ben je al helemaal ready qua outfit? Weten wat je aan gaat doen?
2: Oh, dat is wel echt een ding voor mij, man. Waarschijnlijk ga ik een outfit kiezen en dan ga ik die dag nog mijn kast helemaal leeg gooien en allemaal dingen door mijn kamer gooien, zodat ik toch de juiste outfit vind. Maar verder qua muziek zijn we gelukkig goed voorbereid en weten wat we willen doen. We moeten nog wel een paar keer repeteren en dat gaan we ook wel doen. Maar verder ziet het er mooi uit.
1: Ja, en naast dat je dus volgende week bij het Vrijdagfestival het podium CNC's mag openen, sta je ook geboekt voor het Kaderrock.
2: Klopt, ja. Ook een zeker leuk festival waar ik voor mij echt al jaren geleden wel een keer heb gestaan als support act inderdaad. Maar nu ik zelf ben geboekt is het ook heel leuk. We gaan ook over 2 maandjes sta ik in juli op het moment in Tilburg. Dus er komen heel veel leuke en mooie dingen aan.
1: Ja, je bent echt lekker bezig. Ik heb ook iemand meegenomen. Is dat ook iemand die
2: zeker.
1: We kunnen gaan zien bij de optredens?
2: Ik denk dat jullie hem wel gaan zien. Hij kan zichzelf even voorstellen, maar ik zal hem zichzelf laten voorstellen.
3: Nou, dan bij deze stel ik mezelf voor. Ik ben Jay. Ik ben een goede vriend van Jani. Tegenwoordig doe ik ook wat meer tourmanagement dingen oppakken. En ik ben eigenlijk altijd wel aanwezig. En ik probeer een positieve inbreng te brengen.
1: Ja, zie je. Dus ik had al het idee dat hij een grotere rol had. Dat gevoel had
2: zeker,
1: ik al.
2: Zeker.
1: Nou, top. Dus deze combi gaan we gewoon veel vaker zien. Naast wat ik net al zei, wat er allemaal op de agenda staat, wat allemaal aankomt. Is er nog iets wat ik over het hoofd heb gezien of wat er ontbreekt? Of waar je denkt van, dat kan ik ook nog wel vertellen?
2: Nee, ik denk dat voor wat ik de mensen thuis wil vertellen, is alles wel een beetje verteld. Er komt alleen heel veel muziek aan, maar daar wil ik nog niet te veel over verklappen. Dus als iedereen gewoon naar de 5 mei show komt, naar Kaderen komt of naar het moment komt, dan hebben ze al een goed beeld van wat ze kunnen verwachten misschien dit jaar.
1: Ja, top. Ik ga zo meteen ook een nummer van jou draaien. Dus Jani, mensen kunnen jou overal online vinden.
2: Yes.
1: Overal gewoon Jani?
2: Overal Jani, Jani. Als je op socials wilt is het jani.lsg. En dan kan je me zeker vinden.

0: Houdini van Eminem. Je hoort hier bij de ochtendshow met Sanji. Het is 7:50 en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Sanji's Classic.
0: Ja, en deze die ik vandaag mee heb genomen, ja, die komt wel even binnen. Unbreak My Heart van Toni Braxton. Eind jaren 90 en dit was zo'n soundtrack van, ja, liefdesverdriet. Je hoefde niet eens een echte heartbreak te hebben meegemaakt om het te voelen. Dit nummer deed echt dat werk wel voor je. Die stem, die emotie, ja, alles klopt gewoon. Het werd een van de grootste ballads ooit en stond wekenlang op nummer 1. Ja, dit is zo'n track waarbij je automatisch even stil wordt gezet. En dat vond ik wel toepasselijk ook bij vandaag de dag. Unbreak My Heart. Ja, ik denk dat ook weinig mensen zijn die het nummer niet kennen. En daarom is het de classic van today. Toni Braxton.

Unbreak My Heart. Toni Braxton. En oh, wat doet dit nummer toch wat met me, hoor. Ja, ik heb je gewoon echt serieus kippenvel. Ik heb echt heel veel in mijn leven, maar ik kan je vertellen, een heartbreak is, ja, zeg maar, qua liefdesverdriet is het niet. Ik zit qua liefde hartstikke goed, ben ook verloofd, dus ja, gelukkig maar. Maar oh, wanneer ik dit nummer hoor, ja, ik krijg gewoon spontaan kippenvel. En ik voel me toch wel even ergens emotioneel over. Waarover, dat weet ik niet precies, dat ga ik nog even uitvogelen. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst hoor je hier nog Sorry, I'm Here for Somebody Else van Benson Boone. En dan na 8 uur ben ik weer bij je terug.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Dat was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste toen op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. En de kruising Vajantlaan-Hobbemaastraat in Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. Dat betekent dat de automobilisten moeten omrijden. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. En tram 6 naar Mariahoeve, of de Mall of the Netherlands, blijft rijden. Het weer nog zonnige periode en droog. Op het strand kan het mistig blijven en het wordt 18 graden. Dat was het. Meer vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is 8:03. Dat betekent dat het eerste uurtje alweer voorbij is gevlogen. En in de tweede uur heb ik leuke gasten die voorbij komen. We gaan zo meteen praten, want er komt namelijk een COPD-café in Den Haag. Daarnaast hebben we een telefonisch gesprek met de rechtspraak. Oeh, waar zou dat nou weer over gaan? We gaan ook nog even bellen met de weerman. Want ja, wat voor weer wordt het deze week? En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want morgen is ook een groot festival in de stad. En hebben we ook nog eens de plaat van de week. Kortom, genoeg dingen om het komende uurtje te vullen met jou.

0: Voor mensen met COPD en hun naasten kan het soms lastig zijn om de juiste informatie en steun te vinden. Daarom start er in Den Haag een nieuw initiatief, het COPD-café. Een plek waar mensen samenkomen om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ondersteunen. Op 7 mei is de kick-off en ook het Longfonds is daarbij aanwezig. Ik praat erover met initiatiefnemer Stana. Zij is hier bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, allereerst heb jij een heerlijke, lekkere, positieve energie om je heen.
1: Nou, wat heerlijk om te horen. Dankjewel. Ik had er ook echt zin in deze ochtend. Ik denk, ja, ik mag weer.
0: Ja. Ja, top. Nou, fijn dat je er bent. Voor heel veel mensen kennen wel COPD, maar misschien ook heel veel mensen niet. Wat is COPD eigenlijk?
1: Ja, COPD, de letters COPD staan voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ja, iets dichter in de microfoon. Maar op zijn Nederlands is dat chronische obstructie van de luchtwegen. En wat je daaraan merkt is dat je benauwd bent, hoest, slijm ophoest. Ja, dat eigenlijk. Ja, kortademig ja. Bent.
0: En is dat iets wat dan ook veel voorkomt bijvoorbeeld in zo'n stad als Den Haag?
1: Dankjewel, goede vraag. Ja. Ja, het komt heel veel voor in Den Haag. Eigenlijk ligt Den Haag in een regio waar de top 4 plekken zijn van Nederland, waar de meeste mensen met COPD wonen. En op zich is dat niet zo gek, want we zijn in de dichtstbevolkte gemeente van Nederland. Dus ja, tuurlijk zijn daar heel veel mensen.
0: Ja.
1: Die deze chronische aandoening hebben waar je niet van geneest, maar waar je mee moet proberen te leven.
0: Ja, inderdaad, je zegt chronisch, je kan er dus niet van genezen, je moet ermee leren leven. Voor mensen die daarmee te maken krijgen, heeft het een hele grote impact op hun leven of die van hun naasten ook?
1: Op de mensen zelf en zeker ook hun naasten. Of eigenlijk iedereen die met COPD te maken heeft. Wij kijken naar de mensen die COPD hebben. Hun wereld wordt steeds kleiner. Stap voor stap, kamer voor kamer. Je kunt steeds minder door ademgebrek. Maar de mensen die voor hen zorgen, die moeten machteloos toekijken. Als ze de kennis niet hebben of niet weten hoe ze met de ademnood om moeten gaan. Maar het is ook best ingewikkeld voor mijn collega's in de zorg. Want ja, hoe zorg je nu voor iemand met COPD?
0: Ja, precies.
1: Kennis ontbreekt ook. We zijn al met te weinig mensen. En dan is ook nog de specialistische kennis niet voldoende aanwezig. Dus best complex.
0: Nee, inderdaad. Nou, op 7 mei start ook het COPD-café hier in Den Haag.
1: Ja.
0: Ja, hoe is dat initiatief eigenlijk begonnen? En dacht je van, ja, dit moet ook hier in deze stad komen?
1: Ja, we zijn 7 jaar geleden zijn we begonnen met het nemen van initiatief voor het realiseren van een zorg- en verpleeglocatie voor mensen met vergevorderde en ernstige COPD. Ja, dat duurt inmiddels 7 jaar, omdat we hele serieuze procedures moeten doorlopen. En oorspronkelijk zou het COPD-café daar zijn. Maar ja, wij openen voorlopig nog niet. Want we zijn met de gemeente en met het zorgkantoor erover in gesprek. En wat je dan ziet is dat er de groep groeit. Er is enorm veel behoefte aan informatie, de weg vinden in de zorg. En toen dachten wij, weet je wat? Wij gaan Stichting COPD naast COPD Huis Jan oprichten. En wij starten met het COPD-café voor patiënten en mantelzorgers. Waar we themabijeenkomsten organiseren over COPD. We gaan lesgeven aan zorgprofessionals over COPD. En daarnaast zijn we bezig met het realiseren van het COPD-huis. Dus we dachten, we moeten dit eruit halen en we moeten er alvast mee beginnen. Na 7 jaar.
0: Ja. Ja, maar wel onwijs goed dat het komt. Ik heb zelf ook nog nooit gehoord van het COPD-café. Zo weet ik wel van andere cafés die er al zijn gerelateerd aan een...
1: Klopt.
0: Ja,
1: het is
0: een ziekte
1: niet.
0: Of nee, het is
1: nee,
0: er helemaal niet.
1: Daarom
0: nee.
1: Wilden wij het in het COPD-huis ook gaan organiseren. En toen dachten we van ja, zolang het COPD-huis er niet is, we gaan gewoon starten met het café. Er is als je op de website van het Longfonds kijkt, dan zie je ook nog geen longpunt in de regio Haaglanden. Nou, dat worden wij dus ook vanaf 7 mei. En dat betekent dat iedere eerste en derde donderdag van de maand, dan zijn niet alleen ik, maar ook verpleegkundig specialist longgeneeskunde Aniek Baanmuller-Witsenburg is aanwezig. Die is daar om alle medische vragen te beantwoorden. 7 mei trappen we, het klinkt een beetje gek, feestelijk af. Maar het is wel,
0: ja,
1: het is wel een happening.
0: Ja,
1: het er komt, dat het er is en dat we gaan starten.
0: Nou, inderdaad, misschien gek feestelijk, maar misschien juist wel. Want ik denk, stel je hebt al heel lang, je hebt geen lotgenoten of geen plek waar naartoe kan gaan. Denk ik dat het toch wel even een verademing kan zijn letterlijk. Ja,
1: dat horen we ook terug. Want we zijn al in Groningen, Groningen gaan we naartoe. Maar we zijn in Emmen geweest. We hebben vorig jaar ons boek gelanceerd, Ademnood. Voor iedereen die ermee te maken heeft. Het is een soort boekwerk, publieksboek, maar ook medisch boek. Want daar staat de hoogleraar COPD staat erin en ook de verpleegkundige specialist. En we horen van iedereen van, kunnen we niet gewoon ergens naartoe om het hierover te hebben met elkaar? Er zijn taboes. Op COPD ligt een stigma. Onterecht wat mij betreft, want het is een longaandoening.
0: Ja.
1: En mensen zijn in ademnood. En niet alleen de mensen zelf, maar degene die ervoor zorgen, die daarvoor wordt het leven ook steeds ingewikkelder.
0: Ja, dat geloof ik graag. Het is dus elke eerste en derde
1: donderdag
0: van de maand.
1: Ja.
0: Kunnen mensen dan vrij inlopen of moeten zich aanmelden? Hoe werkt dat precies?
1: We hebben liever wel dat mensen zich aanmelden. Want we hebben niet zo'n heel grote plek. We hebben 16 zitplaatsen. En we willen zeker weten dat de mensen die in ademnood zijn, dat die een plekje hebben om te zitten.
0: Ja.
1: En wie er dan verder meekomt, die gezellig nog wel even wil staan, die is van harte welkom. Maar daarom vragen we ook om via de website stichtingcopd.nl. En dan kun je vinden COPD-café. Als je naar beneden scrolt, dan kun je kiezen welk themabijeenkomst je wilt bijwonen. En daar geef je aan met hoeveel mensen je komt. En dan bevestigen wij of er plek voor je is of niet.
0: Ja, dus wel eventjes aanmelden, maar super fijn dat het is. Dus 2 keer per maand kan je gewoon terecht.
1: Ja.
0: 7 mei is de kick-off. Hoe gaat die nog eruit zien?
1: Ja, we hebben eigenlijk iedereen die zeg maar iets gaat betekenen voor het COPD-café, die komt dat ook bijwonen. En er zijn patiënten, er komen zelfs revalidanten. Het is echt, het geeft zo'n blij gevoel, een opluchting dat er eindelijk een plek is. Dat is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Naar een beetje feestelijk. Ja.
0: Ja. Ja, en ik denk ook deze manier dat mensen ook veel bewuster van worden. En dat ook andere mensen uiteindelijk gaan weten van, ja, wat is nou eigenlijk COPD en wat kan het met iemand doen?
1: Je ziet het vaak niet aan de buitenkant. Maar vaak wordt er geroepen van, nou, loop eens even door. Of treuzel niet zo. Maar die mensen hebben gewoon echt de adem niet
0: om
1: dingen sneller te doen. Ja.
0: Ja, nou, heel mooi dat je het initiatief hebt genomen om het hier zo in deze stad ook op te bouwen. En dankjewel, Stane. En heel veel plezier natuurlijk ook aanstaande donderdag.
1: Donderdag.
0: Ja, 7 mei. Yes.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Op 5 mei vieren we de vrijheid tijdens het bevrijdingsfestival op het Malieveld. En dit jaar is er iets bijzonders. Voor het eerst staan de rechtbank, het gerechtshof en de Raad voor de Rechtspraak samen met een kraam op het festival. Want vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik praat erover met Robine de Lange-Tegelaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is voor het eerst dat jullie met z'n drieën op het bevrijdingsfestival staan. Waarom vonden jullie dat dit het juiste moment was om dit te doen?
1: Ja, nou, dat had natuurlijk ook vorig jaar gekund. Misschien nog het jaar daarvoor. Maar het is wel zo dat we ons als rechtspraak steeds meer ervan bewust zijn dat we de mensen, dat het goed is om mensen uit te leggen wat we doen en waarom dat belangrijk is.
0: Ja.
1: En op het Bevrijdingsfestival vieren we de vrijheid. En vrijheid is natuurlijk voor mensen een van de belangrijkste dingen die er bestaan.
0: Ja.
1: Vrijheid om je mening te geven, vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. En de rechtspraak speelt daar voor de samenleving een onmisbare rol in. En het is goed om het daarover te hebben.
0: Ja, want ja, vrijheid en rechtspraak, dat, ja, als je erover nadenkt, dan zou je dat misschien niet meteen aan elkaar koppelen, of juist wel. Maar hoe hangen die twee volgens jou samen?
1: Ja, nou, dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven, dat komt omdat we in een democratische rechtsstaat leven. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat betekent gewoon dat de wetgever de wetten maakt, dat de regering ze uitvoert en dat de rechters toetsen of iedereen zich aan de wet houdt. En dat is in een rechtsstaat het belangrijkste wat er is. De wet is voor iedereen gelijk. Niemand staat boven de wet. En als wie dan ook die wet overtreedt, dan is het de rechter om dat te corrigeren en die vrijheid dus te garanderen. De wet is voor iedereen gelijk. Niemand staat boven de wet. En als wie dan ook die wet overtreedt, dan is het de rechter om dat te corrigeren en die vrijheid dus te garanderen.
0: Ja, inderdaad. Ja.

0: De verschillende onderdelen van rechtspraak en vrijheid met elkaar door te nemen. Daar is dan natuurlijk ook een prijs aan verbonden.
1: Ja, ja, en je hebt het ook over bijvoorbeeld wijkrechtspraak. Want je hebt natuurlijk rechtspraak op verschillende niveaus. Wat voor meerwaarde heeft dat dan voor onze stad om daar ook bij stil te staan met de bezoekers?
0: Ja, we hebben wijkrechtspraak in Den Haag Zuidwest. Toevallig heb ik vanmiddag zelf een wijkrechtspraakzitting. En we doen dat om te zorgen dat die rechtszaken makkelijk toegankelijk zijn voor mensen. En we zoeken daar ook zaken voor uit waar we oplossingsgericht te werk willen gaan. De mensen die daar komen, die worden verdacht van een strafbaar feit of hebben schulden. Maar die willen allemaal wel hun leven veranderen. En met de manier waarop we die zaak behandelen, willen we daar dan ook aan bijdragen. En dat leidt uiteindelijk natuurlijk toe dat het leven in de wijk ook beter wordt.
1: Ja, dus dat dan uiteindelijk de samenleving daar ook profijt van gaat hebben. Morgen zijn jullie dus op het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. Van hoe laat tot laat zijn jullie daar aanwezig?
0: We zijn daar de hele middag aanwezig. Dat is vanaf, ik geloof dat het om 12 uur begint. De hele middag staan we op het Vrijheidsplein met onze kraan.
1: Nou, ik zou zeggen, ben je geïnteresseerd? Loop morgen zeker even langs. Dankjewel, Robine de Lange Tegelaar.
0: Dankjewel en hopelijk tot morgen.
1: Tot morgen, hoi hoi.
0: Dag.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen. Het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag, 4 mei, vinden er in Den Haag tientallen herdenkingen plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur is het in heel Nederland 2 minuten stil, onder meer bij het monument tegenover het Vredespaleis. Voor de volledige lijst waar jij allemaal een herdenking kan gaan deelnemen aan een herdenking vind je op www.denhaagfm.nl. In het centrum heeft de politie zaterdagavond een explosief aangetroffen, meldt mediapartner Omroep West. De straat werd ontruimd en afgezet. Waarna de explosieve opruimingdienst het explosief veilig verwijderde en later tot ontploffing bracht op de Waaldorpse vlakte. 1 persoon is aangehouden. Nog even praktisch, op de Loosduinseweg en de Oude Haagweg wordt vanaf 8 juni het asfalt vervangen. Houd rekening met afsluitingen en omleidingen die tot half juli kunnen duren. En het weer. Langs de kust is het mogelijk mistig of bewolkt. Af en toe breekt de zon door. Het blijft grotendeels droog en het wordt zo'n 15 graden tot wellicht 18 graden.

0: Morning, Saint-Mieux. Het is 21:50 en dat betekent dat het tijd is voor de volgende rubriek. En ik hou van deze rubriek.
1: Plaat van de week.
0: Deze week staan we even stil. We staan stil bij vrijheid, maar vieren deze vrijheid ook. En precies tussen die twee momenten in zit een gevoel. Herdenken, maar ook vooruitkijken. En daarom heb ik het nummer A Sky Full of Stars genomineerd tot plaat van de week. Licht, hoopvol en verbindend. Dit is de plaat van de week, A Sky Full of Stars van Coldplay.

0: Afgelopen weekend heb ik qua weer alles meegemaakt. Ik heb kunnen genieten van de zon, maar ik ben ook zeker nat geregend gisteren. Echt, ik stond in een regenbui, niet normaal hoe het naar beneden kwam. En ik ben heel erg benieuwd wat het aankomende week allemaal gaat gebeuren rondom het weer. Wat kunnen we gaan verwachten? En dat kan natuurlijk niemand beter vertellen dan Huub Misee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we krijgen een beetje van alles toch wel weer wat. Je hebt het kunnen merken, de lucht is op dit moment nogal vochtig. Er is laaghangende bewolking. De hoogste Haagse gebouwen zaten vanochtend met de toppen zelfs in de wolken. Wolkenkrabbers zijn dat gewoon dan ook. Ja, met in Kijkduin gisteren 2 mm, zaterdag 5 mm neerslag. Nou, dat is toch wel fijn voor de mensen met een volkstuin. Ook al ben je helemaal doorweekt door de regen. Het is wel nodig geweest. Het is ook wel goed voor alle planten en de natuur een beetje. Maar ja, de lucht is, wat ik al zei, nu al vochtig. Het is nevelig, wat bewolking. Maar de zon breekt alweer langzamerhand een klein beetje door. Dat gaat vaker gebeuren vandaag. Maar er kan ook een enkele bui tot ontwikkeling komen. Die kan ook boven Den Haag uitkomen. Voor de rest heel rustig weer. Weinig wind. Die wordt in de loop van de dag een beetje noord-noordoostelijk, matig. Aan zee misschien vrij krachtig. Windkracht 5 vanmiddag pas hoor. En het is inmiddels al zo'n 13, 14 graden. En vanmiddag wordt het 18, misschien wel 19. En dan zullen we vanavond zien met de dodenherdenking dat er een kleine kans is op een enkele bui. Maar dat hoeft niet per se te zijn. Er is een kans op. Dus ja, neem regenkleding mee als je naar een dodenherdenking gaat hier in Den Haag. Er zijn opklaringen. Er is vannacht bewolking. Er is een noordenwind die aan zee aanvankelijk misschien nog af en toe windkracht 5 is. Maar die neemt in de loop van de nacht wat af. En vanavond zal het een graad of 14 zijn. En dat wordt later vannacht ongeveer 10 graden. Morgen bewolking, misschien een beetje regen. Maar in de loop van de dag toch ook wel weer wat zon. Dus het is morgen best te doen. En met een matige noordoostenwind wordt het dan morgenmiddag ongeveer 15 graden. Wat lager dan vandaag. En ja, woensdag moeten we het met 13, 14 graden doen. Het is waarschijnlijk wel droog met bewolking. Later wat opklaringen. En dan zullen we zien dat het donderdag, vrijdag en ook in het weekend weer wat warmer wordt. Er komt weer geregeld zon. En dan uiteindelijk wordt het vrijdag, zaterdag toch wel weer een graad of 18. En dan is het gewoon uit de wind, in de zon. Even de bui afwachten die in het weekend weer hier en daar zou kunnen voorkomen in Den Haag. Maar voor de rest ziet het er eigenlijk later deze week toch weer wat beter uit.
0: Nou, top. Ja, ik zelf heb dus hier van, nou, gelukkig dat het morgen niet heel erg gaat regenen. Dat is natuurlijk bevrijdingsfestival, dus in de ochtend een beetje. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook die regen, wat je zegt, is goed voor de natuur. En ook, ja, het was zo droog, ook met die brand die we natuurlijk hebben gehad in de duinen.
1: Ja, ja, dus dat is voorlopig is dat inderdaad even wat vochtiger geworden. En zo moet je het maar denken. Als er dan toch nog een buitje voorkomt, inderdaad misschien morgen. Het is nog niet eens de vraag of het gebeurt hoor. En anders misschien later deze week in het weekend. Dan is dat echt alleen maar goed voor de natuur, inderdaad.
0: Nou, zo is dat. Nou, dankjewel Huub Misee. Ik ben weer helemaal op de hoogte van wat ik deze week ook weer qua kleding aan kan gaan doen. Want dat is ook altijd natuurlijk weer een grote vraag.
1: Zeker, ja.
0: Hey, hoi hoi. Wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, zeker.
0: Stil Champagne, Davina Michelle. Je hoort het hier op Den Haag FM. De ochtendshow met Saint-Gee.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Dat was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste toen op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. En de kruising Vajantlaan-Hobbemaatstraat in Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. Dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. En tram 6 naar Mariahoeve, of de Mall of the Netherlands, blijft rijden. Het weer nog, zonnige periode en droog. Op het strand kan het mistig blijven en het wordt 18 graden. Dat was het. Meer vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: ochtendshow met Angie.
1: Goedemorgen, het is alweer 8 minuten over 9. Dat betekent dat we in het laatste uurtje van de ochtendshow met Angie alweer zitten. En ook dit uur heb ik weer allerlei leuke dingen voor jullie klaarstaan. Ik heb 2 jonge meiden hier zitten, Noah en Cato. En wat hun doen en wat ze zo meteen gaan vertellen, ja, dat hoor je toch echt even straks. En intussen heb ik wel een heerlijk nummer voor je klaarstaan. Wie houdt me dan vast? Haagse muziek van Venster. Den Haag FM 92.0, hou hem hier.

0: Op 5 mei begint het Bevrijdingsfestival in Den Haag dit jaar wel heel bijzonder, met een gratis vrijheidslunch speciaal voor jongeren. Noah en Cato, wethouders van het college van Madurodam, hebben heel veel Haagse jongeren uitgenodigd om samen te eten, maar vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid. Met muziek, verhalen en natuurlijk goed eten. Want ja, eten verbindt. Noah en Cato zijn zelf nog piepjong en hier bij mij in de uitzending. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met jullie op deze vroege ochtend?
1: Nou, bij mij gaat het hartstikke goed. Ik heb er super veel zin in. Dus ik ben eigenlijk gewoon ja, heel blij.
2: Ja, ik heb er ook heel veel zin in.
0: Jij hebt ook heel veel zin in? Ja, heerlijk. Ja, jullie organiseren dus een vrijheidslunch speciaal voor jongeren op 5 mei. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
1: Het idee is eigenlijk origineel gewoon van Madurodam. Dus Madurodam organiseert ieder jaar een vrijheidsmaaltijd. En dit jaar mogen wij helpen bij de organisatie. Dus ja, en dat is natuurlijk super gaaf.
0: En is het dan voor de eerste keer dat jullie zoiets groots organiseren?
2: Ja, elke wethouder in het college die moet een challenge organiseren. Dus een evenement waarin je iets goeds doet voor de samenleving. En wij konden die dan mooi koppelen aan de vrijheidsmaaltijd.
0: Ja, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, je bent goed bezig, dames. Het gaat dus niet alleen om eten, maar ook echt ja, om verbinden, om gesprekken over vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jullie persoonlijk?
2: Vrijheid voor mij betekent dat dat je waardering hebt voor de ander en altijd respect blijft tonen en kunt gaan en staan waar je wilt gaan.
1: Nou, ik denk dat vrijheid voor mij vooral betekent dat ik mijn mening kan uiten. En dat ik deze ook mag hebben van de mensen om me heen. En ja, dat ik gewoon mag zijn wie ik wil zijn. En dat ik me kan vormen tot de persoon die ik later wil zijn. En dat ik gewoon de ruimte in heb.
0: Ja, en denk je dat vrijheid onder jongeren, dat op dit moment ja, heel erg speelt? Of denk je dat jongeren hier ook meer bij stil moeten staan van ja, de vrijheid die ze misschien wel of misschien niet hebben?
1: Ik denk absoluut dat jongeren hier meer bij stil moeten staan. En dat is ook wel een beetje waarom ik deze vrijheidsmaaltijd morgen zo belangrijk vind. Omdat het voor heel veel jongeren niet heel dichtbij is. Want je hebt natuurlijk, ja, de grootste vorm van vrijheid is gewoon ja, vrijheid als in zijnde oorlog en zo. En daar zijn heel veel jongeren ja, van onze leeftijd niet echt mee bezig. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat daar een beetje aandacht naar komt.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het heel belangrijk dat er meer wordt stilgestaan bij vrijheid. Omdat ik krijg een beetje de indruk dat het niet genoeg gewaardeerd wordt. En vooral ook door de jongeren. En vrijheid is een groot goed. Dus daarom is zo'n dag als de vrijheidsmaaltijden zo belangrijk voor ons.
0: En in de wereld is op dit moment natuurlijk superveel aan de hand. We zien natuurlijk eigenlijk steeds meer landen waar eigenlijk de vrijheid ook verdwijnt. Brengt dat bij jullie dan ook een bepaald gevoel omhoog van oké, we moeten echt ervoor zorgen dat we vrijheid blijven vieren en dat het ook verspreid moet worden van hoe belangrijk dat dan is?
1: Ja, echt absoluut. Nu juist is het belangrijk dat we het blijven waarderen. En wij hebben allemaal de oorlog niet meegemaakt. Dus dan is het ook een beetje van, het ligt best wel ver weg. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dus in gesprek te blijven. En dat is waar de vrijheidsmaat ook om draait. Dat we praten met allemaal verschillende mensen voor wie vrijheid allemaal iets anders betekent. En dat is natuurlijk super gaaf dat je dat kan delen met elkaar.
0: Ja, dus morgen kunnen jongeren met jullie lekker gaan eten. Nou, ik heb net al gehoord dat volgens mij alle aanmeldingen al helemaal zijn gesloten. Want jullie zitten bomvol.
2: Ja, gelukkig wel. Ja. We hebben er echt heel veel zin in. En we zijn blij dat de aanmeldingen zo snel zijn gegaan. Maar er zijn meer dan 80 vrijheidsmaaltijden in de stad, in heel Den Haag. Dus zoek er eentje op bij jou in de buurt, want het is heel erg leuk. Dus schuif lekker aan en ga met elkaar in gesprek.
0: En op welk moment kijk je het meeste uit vanmorgen? Als je daar dan eenmaal zit, je bent bezig met die vrijheidsmaaltijd, waarvan kun je alvast zeggen van ja, maar dit, wat gaat gebeuren, dat is wel echt heel leuk.
1: Nou, ik... Ja, de hele maaltijd wordt super gaaf, denk ik. Nou trouwens, burgemeester Jan van Zanen komt ook. En wij hopen dat hij even op de trommel wil spelen. Want er komt ook een leuke brassband, onder andere. En of hij dan even mee wil doen, dat zou wel gaaf zijn.
0: Dat zou heel gaaf zijn, dat zou heel gaaf zijn. En als het is gelukt, dan hoop ik wel dat ik even een video of een foto ervan krijg.
2: Ja, die krijg je hoor, dat is niet te missen, denk ik.
0: Oké, ja,
2: zo'n
0: top.
2: De opening komt met een brassband en Jan van Zanen die op een trommel speelt.
0: Ja,
2: dat denk ik wel echt
1: gaat heel Den Haag zien.
0: Ja, dat gaat heel Den Haag zien.
1: Als het gebeurt.
0: Als het gebeurt, heel goed. Nou, ladies, heel veel succes morgen. En ga vooral ook zo door. Hè. Blijf het delen, want vrijheid is superbelangrijk. En we hebben het vaak over hele grote dingen. Maar ik denk ook juist in kleine dingen. Van lekker jezelf kunnen zijn. Mogen geloven waar je in wilt. Mogen vallen op wie je wilt. En ja, jezelf mogen zijn, toch?
1: Absoluut.
0: Is goed. Nou, ladies, succes nog verder vandaag.
2: Dank je wel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Vandaag is het 4 mei en vinden er in Den Haag tientallen herdenkingen plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur is het in heel Nederland 2 minuten stil. Onder meer bij het monument tegenover het Vredespaleis. Het volledige overzicht vind je op onze website of in de Den Haag FM-app. In het centrum heeft de politie zaterdagavond een explosief aangetroffen. Meldt mediapartner Omroep West. De straat werd ontruimd en afgezet, waarna de explosieve opruimingdienst het explosief veilig verwijderde en later tot ontploffing bracht op de Waaldorpse vlakte. 1 persoon is aangehouden. Nog even praktisch, op de Loosduinse weg en de Oude Haagweg wordt vanaf 8 juni het asfalt vervangen. Houd rekening met afsluitingen en omleidingen die tot half juli kunnen duren. En het weer, langs de kust is het mogelijk mistig of bewolkt. Af en toe breekt de zon door. Het blijft grotendeels droog en het wordt zo'n 15 tot 18 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Het is vandaag 4 mei en dat is dus een moment waarop Nederland even stilstaat. Om 8 uur zijn er, zoals elk jaar, 2 minuten stilte. 2 minuten waarin we slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogssituaties daarna. En de oorlogssituaties die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. En het bijzondere hieraan is, dit vind ik tenminste persoonlijk, het hele land doet mee. Op straat wordt het stil, auto's stoppen, muziek gaat uit, even geen haast, geen afleiding, gewoon stilte. Ik zat een keer om 8 uur op 4 mei ook in de tram en ook de tram gaat gewoon stilstaan. En misschien voelt het voor sommigen een beetje ongemakkelijk. 2 minuten, ja, niks zeggen, niks doen. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet meer gewend. Maar juist dat maakt het zo krachtig. Even bewust stilstaan bij vrijheid. Iets wat voor ons zo normaal voelt, maar dat eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En of je nu thuis bent, buiten loopt, of ergens onderweg bent, of in die tram zit, die 2 minuten vanavond zijn er ook voor jou. Ze zijn er voor iedereen. Dus als het even kan, doe mee, sta even stil. Want ja, heel eerlijk, soms zegt stilte meer dan woorden ooit kunnen doen.

Please Don't Leave Me van Pink. En we gaan alweer richting 10 uur. En dat betekent dat ik alweer bijna bye bye zwij ga zeggen tegen jou. En dan heb ik ook gelijk nog een andere mededeling. Want morgenochtend ga je niet mij horen, maar dan ga je mijn liefdallige collega Chicky horen. Morgen ben ik namelijk te vinden op het Bevrijdingsfestival. Ik zal daar het Sena Stage gaan hosten, aankondigen. Dus ja, wie weet kom ik jou daar tegen. Zou ik ook super gezellig vinden. Ik heb er natuurlijk onwijs veel zin in. Want vandaag staan we stil bij wat vrijheid nou eigenlijk is. Staan we stil bij alle slachtoffers. Ook van de slachtoffers die vandaag de dag nog vallen. En morgen gaan we natuurlijk met elkaar vieren dat wij hier zo wel in vrijheid kunnen leven met elkaar. En dat het ook echt wel ja, een soort privilege is. En dat die bewustwording krijg ik steeds meer eigenlijk. Want als je om je heen kijkt, je hoort dat in steeds meer landen oorlog uitbreekt. Er gebeuren echt bizarre dingen. Af en toe is dat gewoon ook niet bij te houden. En dat je dan denkt van oké, weet je, ik kan hier nog steeds gewoon naar mijn werk toe gaan. Ik kan naar school toe gaan. Ik hoef niet bang te zijn dat ik random word opgepakt. Ja, die angst hebben we hier niet. Al vind ik toch wel dat we ook hier zo ja, in Nederland of in onze stad nog echt wel dingen zijn te halen op het gebied van vrijheid. Want ik vind het ook natuurlijk een stukje vrijheid dat je als vrouw zijnde 's avonds laat over straat kan gaan en niet bang hoeft te zijn van wie er achter jou loopt. Of dat je door een donkere steeg moet lopen. Dat je dan denkt van ja, maar ik loop maar liever even 10 minuten om, omdat ik hier niet doorheen hoef. Kijk, wanneer die gedachten allemaal weg zijn, dan is het pas echt de ultieme vrijheid. Maar heel eerlijk, bestaat dat?

0: Inmiddels is mijn lieftallige collega Chickie aangeschoven, want zij zit zometeen bij Haagse Bakkie. Goedemorgen Chickie, hoe is het?
1: Woep woep, ja, ja. Goed,
0: ja. Ja?
1: Zeker, ja, ja, ja. Weekend achter de rug, heel druk.
0: Ja, vertel, ik ben hartstikke benieuwd.
1: Nou, het begon niet zo heel leuk, want we hadden een afscheid van een oom die is overleden in Hoogeveen. Dus dat was echt ver weg. En ja. Er zijn ook, jeetje, er zijn zoveel wegen afgesloten, echt waardeloos hoor. Maar ja, anyhow, zo begon mijn weekend. En toen zaterdag was heel bijzonder, want mijn man die was vorige week ook nog even hier in Haagse Bakkie. Ja, ik moet mijn eigen man natuurlijk eventjes in het zonnetje zetten als hij zijn première hier in Den Haag heeft. Hè? Dus ja, hartstikke leuk. Ja, en het was de eerste keer dat hij in Den Haag woont en dan hier ook speelt. Hij heeft vaker in Den Haag opgetreden, maar niet als zijnde inwoner van de stad. Dus dat was wel heel mooi. 2 voorstellingen, volledig uitverkocht. En het was echt een heel groot succes. Maar een beetje awkward vond ik het. Want hij had 3 nummers voor mij gezongen.
0: Je bent zo romantisch,
1: ja,
0: dit.
1: Ja, heel erg. En echt wel. Hij had ook wel grappige dingen en dingetjes die tussen ons spelen. Ja, de herkenbare anekdotes tussen stellen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat. En ik denk, oh jee, wat gaat hij vertellen? Maar ja, awkward, omdat het was echt best wel een lofzang, joh. Jeetje, dus ik werd helemaal verlegen. Ja, gelukkig was het donker in de zaal bij het publiek. Dus je zag niet dat ik een rode blosje
0: had. Ja, nee, maar ik vind het helemaal echt top, top, top romantisch, dit.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik zou je nog iets meer romantisch vertellen. Dus hij had een matinee, dus het was 's middags. En dan daarna ook eten en zo. Dus het was hartstikke gezellig. En toen daarna gingen we naar een surprise party. Let op. Surprise party van David. Dus wij komen aan en je denkt, surprise. En hij kwam geblinddoekt binnen. Maar toen, blinddoek, oh, surprise. Happy birthday zingen, bla, bla, bla. En toen zei hij, ja, we hebben ook een verrassing voor jullie. En toen stond hij daar met zijn vrouw. En toen deden ze zo'n spandoek, zo lieten ze zo naar beneden vallen. Just married. Waren ze getrouwd? Was het hun bruiloftsfeest?
0: Echt?
1: Dus wij waren verrast.
0: Ah, ja.
1: Geweldig. En het was wel helemaal met wit en zo versierd. En
0: ja, ja.
1: Heel romantisch was het versierd. Maar ja, je denkt gewoon een surprise party. Ja, toch?
0: Ja, ja. Oh, wat leuk.
1: Ja,
0: wat
1: was
0: leuk.
1: Het een surprise wedding? Nou, echt fantastisch. En gisteren mijn neefje zijn verjaardag gevierd. Dus echt heel veel feestjes. Heel leuk.
0: Ja. Ja, gezellig. Ja, lekker feestweekend achter de rug. En wat ga je straks doen in Haagse Bakkie?
1: Nou, het was ook feest op Kijkduin afgelopen weekend. De officiële opening van de nieuwe boulevard. We gaan terugblikken, maar ook vooral natuurlijk, want ja, wat heb je eraan om terug te blikken alleen maar? Vooruitblikken, want aankomend weekend bijvoorbeeld is de Kijkduin trail. Nou, wat houdt dat dan in? Dus alles wat er te gebeuren staat op Kijkduin komt voorbij. Natuurlijk gaan we het hebben ook over dodenherdenking vandaag. En bevrijdingsfest. Festival morgen. Oeh, wat heb ik nou nog meer? Ja, en nog veel meer. Gewoon lekker luisteren.
0: Lekker luisteren.
1: Ja.
0: Nou, morgenochtend ben ik er dus niet. Dan is Chickie er. En woensdagochtend ben ik ook niet. Dan moet ik nog even uitrusten.
1: Ja, ja, we hebben gelijk.
0: Ik ben de donderdag weer.
1: Morgen is de Chickie Marathon, lieve mensen.
0: Ja, precies. De 2-dagen marathon. You got this. Ik heb
1: sowieso.
0: Ja, 100%. Nou, en ik zeg dan weer tot donderdag.
2: Haagse Bakkie met Jessica Mendels.
3: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagse Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
2: Haagse Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oostenbroek zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Dat was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste toen op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. En de kruising Vajantlaan-Hobbemaatstraat in Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. Dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. En tram 6 naar Mariahoeve, of de Mall of the Netherlands, blijft rijden. Het weer nog zonnige periode en droog. Op het strand kan het mistig blijven en het wordt 18 graden. Dat was het. Meer vind je op denhagfm.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
1: We beginnen met Harry Styles.

0: Woehoe, we zijn weer begonnen met een nieuw...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en die begin ik deze maandag heel goed. Namelijk met Francine, die is weer aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, afgelopen zomer, we zeiden het net nog tegen elkaar. Toen was je een week lang aangeschoven. De DA Creators Community bestond een jaar. En daar hebben we dus flink aandacht aan besteed. Want ja, wat zijn er toch veel geweldige makers. Jij bent ook zelf een maker. Je bent fotograaf. Je zet Den Haag zo geweldig op de foto. Ik geniet daar echt van. Ik volg echt meerdere fotografen uit Den Haag. En dat is zo mooi om te zien hoe ze dan onze stad weer op de foto zetten. En dan zie ik soms ook weer dingen. Hé, waar is dit, hè? Oh, wauw. Of van een heel ander perspectief. Dus superleuk dat je er weer bent. En jullie doen met de community doen jullie heel veel. En aankomende zaterdag is er weer iets moois, hè?
2: Ja, zeker. En dat is vanuit mijn eigen merk, vanuit 24 The Hake.
0: Oh,
2: maar het draait wel ook om creators, zeker.
0: Oh.
2: En dat is een pop-up voor een zine dat ik heb gelanceerd. Het heet 24 The Hake. En het is een magazine in kleinere vorm. Vol met verhalen, mensen, creatievelingen uit Den Haag.
0: Ik ga hem even omhoog houden. Ik heb hem al stiekem in mijn handen.
2: Ja.
0: Oh, en hij is heel kleurrijk en daar hou ik van. En daar staan weer fantastische dingen in. Waar ben je het meest trots op? Want het is fantastisch dat je dit kan uitgeven natuurlijk.
2: Ja, dat is ook een hele moeilijke vraag. Want ik ben eigenlijk trots op alles en trots op...
0: Ja, op het geheel natuurlijk.
2: Ja, het valt echt... voor mij was het heel belangrijk om Den Haag te laten zien. En de mensen die het echt maken. En dit is alweer de derde editie. En elke editie probeer ik weer zoveel mogelijk te laten zien van Den Haag. En zoveel mogelijk mensen. Dus als het dan echt zo samenkomt, dat maakt me echt heel erg trots.
0: Nou, wauw. Ja, ik zag heel vluchtig eventjes, zag ik ook een paar prachtige foto's erin staan. Van kleurrijke personen, maar ook Scheveningen bijvoorbeeld. Ja, dat fotografeer je zelf ook wel veel, hè? Of dat heb je in ieder geval de afgelopen periode gedaan. Want met de laatste pop-up, dat was dan wel vanuit de Creators Community. Die DA Creators Community, waren er ook foto's van jou. En die waren ook van Scheveningen.
2: Klopt. Ja, ik ben opgegroeid in Den Haag. En Scheveningen is echt een van mijn favoriete plekken. De zee, het strand. Ieder seizoen vind ik gewoon heel mooi daar. En je ziet het ook heel erg veranderen. Soms is het wat rustiger, soms wat drukker. Dus ik ga er echt heel vaak naartoe voor fotografie.
0: Ja, en wat vind je dan van de boulevard? Want die is nu helemaal vernieuwd, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben nog niet naar dat stuk van de boulevard geweest. Dus die moet ik even gaan bekijken. Maar ik heb het wel online gezien. En ja, ik vind het heel mooi dat ze alles aan het vernieuwen zijn. En dat het er steeds mooier uit gaat zien.
0: Ja, ik ben ook echt een fan van het strand. Ik hou echt van Den Haag. Onder andere omdat we gewoon die duinen en die zee en het strand gewoon als onze achtertuin hebben. En toen dacht ik laatst, oh ja, ik wil een foto maken. Want ik moet weer nieuwe foto's hebben, gewoon voor werk en zo. Toen dacht ik, ja, ik wil wel Den Haag laten zien. Toen dacht ik meteen aan, inderdaad, ook mijn favo-plek. Het strand en de duinen. Toen dacht ik, ja, maar ja, dat kan ook Katwijk of Noordwijk zijn of zoiets. En toen dacht ik, ah nee, ja, nee. Wat dan toch... de pier, dat is toch wel iconisch. Want ja, dat is alleen in Den Haag. Ja, dus dat is wel zo'n markeringspunt, toch?
2: Ja, en dat reuzenrad is geweldig. En ik sta ook heel vaak op de pier. En dan fotografeer ik naar beneden toe. Want dan zie je al die mensen lopen. Maar dan zien ze jou niet per se. Dus dan zie je zo'n heel mooi overzicht van de Haagse mens, zeg maar, de Hagenees. Die dan lekker daar aan het chillen is.
0: Hey, wat gaat er aankomende zaterdag nog meer gebeuren? Want het is de lancering van je magazine.
2: Ja.
0: Maar daar is vast veel meer te doen, jouw kennende.
2: Ja, het is vooral ook gewoon een plekje om voor mensen om samen te komen en Den Haag in print te zien. Dus je kan het magazine sowieso ophalen en ook de vorige edities. Ik heb ook stickers, maar er is ook een vinyl DJ. En het is bij Kunstbar en daar is ook een expositie gaande.
0: En dat is Noordeinde, hè?
2: Ja, het Noordeinde.
0: Ja, een supermooie plek natuurlijk om te mogen staan en om samen te komen ook.
2: En het is ook happy hour, ook wel belangrijk.
0: Oh, wauw, yay! Hey, in deze digitale tijd verschijnen heel veel foto's op de socials al. Je hebt magazines online. Het is hartstikke duur om te printen. Maar hoe belangrijk is het voor makers dat er nog steeds dingen worden geprint? Want ja, dat is toch wel extra bijzonder. Je eigen editie in handen hebben.
2: Ja, precies dat. Ik bedoel, mijn werk is ook grotendeels online. En om dan je werk in print te zien is zo bijzonder. En dat horen we ook vaak bij de expositie die we dan altijd doen. Alle makers die daar tentoonsteld worden, die denken echt, wauw, dit is zo tof. En het is heel anders om het echt in print te zien. En dat maakt je eigenlijk nog trotser.
0: Wauw, geweldig. Nou, ik ben heel benieuwd wat je nog meer doet en wat er nog meer op de planning staat. Maar we gaan eerst even naar Taylor Swift luisteren. Ben je een beetje een Swiftie?
2: Ja, ik vind de muziek wel leuk. Niet diehard.
0: Ja, ja, daar hadden het er laatst over hier met de collega's. En we waren allemaal geen Swifties, kwamen we achter. Ik dacht ook zelfs, oh ja, ik ken misschien niet eens alle nummers. Maar mijn nichtjes bijvoorbeeld, die wonen niet in Nederland. Maar toen ze hier in Nederland ging optreden, zijn ze speciaal hier naartoe gevlogen. Zo. Om haar toch te zien. Ja, echt gewoon wauw. Dus dat zijn wel echt Swifties. Nou, voor alle Swifties, en ook, ook al hou je er niet per se heel veel van, het is gewoon gezellige muziek. Elizabeth Taylor.

0: Ja, Taylor Swift hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Tot 12 uur ben ik bij je met allemaal leuke gasten. En dit eerste uur begin ik met Francine. Zij is fotograaf, zet Den Haag zo prachtig mooi op de foto. Maar organiseert ook voor de DH Creators Community. En nou ja, ook voor fotografen vooral, want ze is fotograaf. Enorm veel, jij brengt echt mensen samen. Behalve dat jouw liefde voor fotografie natuurlijk... Ja, daar afspat, zeg maar. Maar ook mensen samenbrengen en mensen in de spotlight zetten... is wat jij doet. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan, denk je? En waarom vind je dat zo leuk en belangrijk om te doen?
2: Ja, omdat ik ook gewoon zie dat in Den Haag zijn zoveel creatieve, talentvolle mensen. Maar zeker in Den Haag, in de creatieve community... zijn mensen best wel veel op hun eigen eilandje. Terwijl ik denk... Eigenlijk al mijn hele leven, als je samenkomt en samenwerkt... dan komt er altijd wel iets moois uit en dan kan je altijd iets leren. Dus dat had ik altijd al wel. En toen heb ik samen met Ali dus die Hey Creators opgericht... omdat we gewoon echt iedereen samen wilden brengen... en ook wel wilden laten zien dat Den Haag ook een hele toffe, creatieve, talentvolle stad is.
0: Hey, ik zit te kijken 24 The Hague natuurlijk. Aankomend weekend is het event, maar ook de lancering van het nieuwe magazine. De derde alweer. Stories, culture, photography and local life. Ja, hoe kan je het een beetje omschrijven voor mensen die het niet hebben kunnen doorbladeren zoals ik nu al. Ja. En die niet al een eerdere editie in hun handen hebben gehad of zijn geweest?
2: Ja, eigenlijk het magazine brengt Den Haag samen. En dat is echt van alles natuurlijk. De mensen zijn heel belangrijk, maar ook leuke plekken. En dan vooral ook gefocust op de hidden gems, die niet iedereen per se kent. En ook fotografie. Dus Den Haag op eigenlijk allerlei manieren omschreven in één magazine, echt samengevat.
0: Oh ja, ik zie al qua hotspots zie ik eentje waar ik nog niet ben geweest. Baitna, ik weet niet of ik het goed uitspreek, café. Ik ken het niet.
2: Ja.
0: En het ziet er heel leuk uit. Welke keuken is dat? Oh, Palestijns.
2: Ja.
0: Wauw, ja, ik denk, ik herken dat niet. Met hele kleurrijke manden. Oh, zie je, superleuk. Ik ontdek nu alweer iets nieuws. En er staat ook een vrouw in. En dan denk ik, hoe kan ik haar nou niet gespot hebben? Ik hou er even omhoog. En dat is dan het kopje fashion. Dus, ja, dus jullie gaan ook gewoon de straat op. En als jullie mensen zien, dan zetten jullie die ook gewoon in de spotlight. Kleurrijke personen of aparte mensen.
2: Ja, dat zijn echt wat we dus ook willen laten zien. Echt die mensen van de straat. Wat dragen ze? Wat zijn hun favoriete plekken? Het gaat echt om Den Haag en de Haagenees.
0: Ja, je zei het net al een beetje. Een van jouw favoriete plekken is toch wel het strand. Maar waar kan je de beste... Ja, het is heel fotografisch ook, zeg maar, het strand. Maar waar kan je de beste... Wat is de beste plek om mensen te spotten, om te fotograferen? Ja, ook op Scheveningen natuurlijk, maar vertel.
2: Ja, de Scheveningen vanaf de pier is echt mijn favoriet.
0: Ja.
2: Je dan zo
0: beetje anoniem.
2: Anoniem, als een paparazzi. Maar ook hier in de stad, hier op het plein bij de Centrale Bibliotheek... gebeurt echt superveel. Er komen trams langs, fietsers, mensen aan het wandelen. Dus je komt echt heel veel mensen tegen... En Grote Markt is altijd een leuke plek. Daar zit iedereen lekker drankje te doen. Er is ook wat jonger publiek. Dus daar kom je ook altijd wel leuke mensen tegen.
0: Oh, hey, en ga je mensen dan ook gewoon aanspreken? En mag ik je op de foto zetten? Of,
2: Ja, dat vind ik heel eng.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik doe vooral op het strand fotograferen en straatfotografie. En portret vind ik ook heel leuk. En dus dat fashion vind ik ook heel leuk. Maar dan moet je inderdaad echt op mensen afstappen. En af en toe krijg je een nee. Maar als je een ja krijgt, is het echt superleuk. En kan je die mensen zo leuk vastleggen en heb je later nog even contact. Dus eigenlijk uiteindelijk alleen maar leuk.
0: Ja, ik ben daar eigenlijk benieuwd naar. Want als je foto's maakt, mag je gewoon een foto gebruiken waar mensen op staan?
2: Ja, dat is zit best wel wat verschil in. En soms is dat een beetje grijs gebied. Maar als je gewoon een foto maakt van de straat... En er lopen toevallig mensen,
0: ja.
2: Is dat oké?
0: Okay. Als je inzoomt, is een ander verhaal.
2: Ja, maar als echt een persoon het onderwerp van de foto is... dan is het weer heel anders. Dan moet je wel toestemming hebben. En het is ook nog een verschil of je het commercieel gebruikt of niet commercieel.
0: Ah, ja. Ja, ik vraag me het ineens af, hè. Het komt ineens in me op. Dat is wel een ingewikkeld verhaal. Want soms dan denk je, oh wauw, dan zet je iets op de foto... en dan kan iemand bijvoorbeeld hier op het Spuitplein... Okay, nu kan het niet meer, maar je had altijd die skateboarders hier... Ja. Zo. En dan kan je dat zo mooi op de foto zetten. En dan staat zo'n skateboarder echt gewoon vol in de spotlight... met een of ander trucje die dan doet, of zij. Ja, en dan denk je, wauw, geweldige mooie foto. Maar ja, dan moet je toch eerst echt even toestemming vragen in zo'n geval.
2: Zeker, ja.
0: Ja, ik snap het. Ja, maar ik denk, als je zo geweldig op de foto staat met een of ander trucje, dan vind je het vast wel goed.
2: Precies.
0: Hey, nou ja, ik zei het net al. Afgelopen zomer heb ik jullie echt heel erg gevolgd. Wat heb je in de tussentijd allemaal gedaan? Ja, ik volg je natuurlijk. Ja. Je hebt best wel veel Haagse opdrachtgevers ook. Dus dat is echt leuk dat je gewoon in je eigen stad kan fotograferen. Maar vertel, wat zijn de leuke dingen die je hebt gedaan en waar mensen jouw foto's van zouden kunnen herkennen misschien?
2: Ja, dat is heel veel.
0: Drukke dame.
2: Ja. Ik werk bijvoorbeeld ook voor de binnenstad. Dus het centrum hier, daar maak ik foto's voor. En daar zijn altijd heel veel evenementen. Summerfest komt er ook weer aan. Je hebt altijd natuurlijk Royal September. Met de kerst is altijd heel erg leuk. Allemaal evenementen, dus daar doe ik regelmatig de fotografie voor. En je weet eigenlijk nooit wat je kan verwachten. Het is altijd supergezellig, altijd heel veel acts. Dus dat vind ik heel leuk om te fotograferen. Dat het er net wat anders uitziet in het centrum. Verder werk ik ook veel in de cultuursector. Dus voor het Nationale Theater gebeuren heel veel dingen.
0: Oh, dat is ook mooi om te fotograferen.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja, en er gebeurt zoveel meer dan alleen de voorstellingen die je ziet.
0: Ja.
2: Achter de schermen, ook qua toegankelijkheid gebeurt heel veel. Dus daar ben ik nu heel veel mee bezig. Dus dat is heel tof.
0: Hey, en morgen dan is het Bevrijdingsfestival of vanavond de vanavond, want nu zijn er al herdenkingen door heel de stad.
2: Ja.
0: Vanaf 's morgens eigenlijk en dan heel de dag door. Zijn dat ook momenten dat je gaat fotograferen of ga je dan zelf lekker dansje doen?
2: Nou, ik had inderdaad wel wat aanvragen.
0: Ja,
2: maar af en toe moet ik ook nee zeggen.
0: Oh, wat ben je goed!
2: Probeer ik af en toe.
0: Hey, is iedereen welkom dit weekend? Vertel, hoe kan je je aanmelden? En voor de mensen, ik had net al gezegd Noordeinde, maar voor de mensen die niet weten precies waar de kunstbar zit.
2: Ja, dus deze zaterdag van 5 tot 7 is een pop-up waarbij je het magazine kan ophalen, maar ook gewoon een drankje kan doen en met elkaar kunt connecten. Bij de kunstbar, dat is Noordeinde 152A.
0: Een beetje in het midden zitten.
2: Ja, een beetje in het midden. Is een hele toffe plek en is gewoon gratis toegankelijk. Dus je kunt je aanmelden via de website, maar je kan ook gewoon gezellig binnenkomen lopen.
0: Je zegt van 5 tot 7. Je had ook gezegd happy hour. Zijn het dan two happy hours?
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Voor jou wel.
0: Yay! Nou, sowieso, want ik word helemaal blij van het magazine. Ik hou hem nog één keer omhoog. Hij is echt heel mooi kleurrijk met een van mijn lievelingskleurtjes, lila en roze en geel. Er staan hele mooie verhalen in. Verborgen pareltjes. Interessante, leuke personen. En prachtige foto's van Francine zelf. Ga hem zeker ophalen. Als je deze zaterdag daar niet bij kan zijn, dan kan je hem alsnog wel bemachtigen, hopelijk, toch?
2: Ja, zeker. Ze worden daarna verspreid door de stad. Is ook gewoon gratis op te pikken bij cafés, andere lokale culturele plekken. Dan liggen ze daar gewoon en dan kan je ze daar oppikken.
0: Ah, en ik heb er al eentje. Dank je wel daarvoor. Bedankt weer voor het vertellen. En blijf ons vooral op de hoogte houden. En kom binnenkort gewoon nog een keertje langs.
2: Yes.
0: Dank je wel, Francine.

Ja, magical, mystical magical zelfs, hier op Den Haag FM. En je luistert naar Haags Bakkie. En dan heb je natuurlijk ook zo meteen de Effen na 11. En ik moet hem daar nog even bij pakken. Waar is die? Hier is die. Yay, de Effen na 11 vandaag. Ga naar onze socials en dan kan je stemmen. Laat me weten welke je zo meteen wil horen. Effen na 11, je hebt nog een half uurtje om te stemmen. Dit is de keuze. Jij hebt mij? Van Rupsie Dekker. Of maak me nou niet gek. Ik ga hem nog een keer laten horen hoor. Het ging een beetje snel.

0: Ja, je vindt hem op onze socials, op Instagram, op het verhaal. Stem eventjes en dan zo even na 11 laat ik het hele nummer horen van natuurlijk jullie keuze. Nu mijn keuzemuziek, Karol G, Si Antes Tu Hubiera Conocido. Nou, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, Justin Timberlake, Señorita. En dat waren een beetje allemaal Spaanstalige nummers. Ik zit even te zoeken naar een jingletje, want ze hebben een speciaal liedje. En Jessica had het helemaal voor mij klaargezet. Maar ja, ik heb zoveel liedjes, want er zijn zoveel leuke rubrieken. Dus nu kan ik hem niet vinden, maar hij moet er wel bij zitten. Even kijken, waar is die? Ja, hier is die. Ik heb hem toch gevonden. Yay! Het is natuurlijk weer tijd voor...
1: Adopt, don't shop.
0: Ja, en vandaag bel ik met het knagertje, met Geertje. Geertje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en welke bijzondere dieren heb je vandaag?
2: Ik wil het vandaag hebben over gerbils en die wil ik ook even in het zonnetje zetten.
0: Ja, vertel, want ik zie wel een foto en dan denk ik, oh ja, dat ziet er wel heel schattig uit. Maar ik had nooit geweten dat ze zo heten. Dus wat voor diertjes zijn het en wat is daar zo bijzonder aan ze?
2: Nou, in de volksmond worden ze vaak woestijngatjes genoemd.
0: Ja, zie je? Dat ken ik dan wel.
2: Ja, maar de oorspronkelijke naam is natuurlijk gerbils. Deze dieren zijn echt de bezige bijtjes onder de knaagdieren.
0: Ja?
2: Ze houden van graven. Ze houden van kartonnetjes lopen. Ze houden van verstoppen. Ze houden van een zandbak. Dit zijn zulke leuke diertjes om naar te kijken. Als je bijvoorbeeld een mooi terrarium hebt waar je gerbels in doet. Hè? Het zijn groepsdieren. Je doet helemaal vol met closetrollen. Aan het einde van de dag is dat allemaal kapot gemaakt, verstopt. Dus die zijn altijd bezig.
0: Dus dat is heerlijk om naar te kijken, inderdaad.
2: Ja.
0: Wat leuk. Ja. Hey, en je zegt het zijn echte groepsdieren. Dus je adviseert ook, neem er nooit eentje, maar neem er een paar.
2: Ja, neem er een paar. Dat is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Ze zorgen ook voor elkaar. En dat zijn echte groepsdieren. Dus minimaal 2. Maar beter vind ik altijd minimaal 3. Want stel je voor dat er 1 uitvalt, dan zit je niet gelijk weer aan een moeilijke koppeling. Want het zijn wel hele moeilijke dieren om op latere leeftijd te koppelen.
0: Oh, oké. Okay. Hey, één paar was wel gekoppeld al. En daardoor is er bij jullie dus een drachtige moeder binnengekomen, hè, bij jullie?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Er waren mensen die hadden 2 gerbils gekregen en dachten dat het van hetzelfde geslacht was. Dat gebeurde niet. Dus die bevielen en uiteindelijk bevielen ze nog een keer, pas toen ze bij ons in de opvang waren. Dus we hebben nu best wel veel gerbils zitten. Bij ons zijn ze wel allemaal gescheiden. De vrouwtjes zitten apart en de mannetjes zitten apart. Want wij willen natuurlijk niet meer kleintjes hebben.
0: Nee.
2: Wat wel een waarschuwing is, als je een gerbil hebt, nooit aan de punt van de staart pakken, want die kan afbreken.
0: Oh, wat zielig.
2: Dat is om in de natuur, hè, waar ze ook leven, niet deze, want deze zijn natuurlijk tam, kunnen ze dan de vijand een keer afschrikken. Dan pakken ze bij de staart, zeg maar, een groter dier, hè, zeg maar even een martenachtige, en dan kunnen ze de staart loslaten.
0: Oh, wat slim is de natuur weer, zeg. En ik zie op de foto, heel schattig zitten ze allemaal bij elkaar. Maar ik zie een beetje bruin-grijsachtig, ja. Zwart en zwart-wit.
2: Ja, dat is een groep dametjes, de vrouwtjes, de meisjes, de jonge dames. Die zitten gewoon bij elkaar met moeder. En ze hebben allerlei kleurtjes. Ze kunnen wit zijn, ze kunnen zilver zijn, ze kunnen zwart zijn, ze kunnen bruin zijn, wildkleur, beige. Nou, noem maar op.
0: Oh.
2: Het is van alles.
0: Hey, en je zei net, het zijn echt hele bezige bijtjes. Dus het is heel leuk om naar te kijken. En ze zorgen ook goed voor elkaar. Vorige keer had je me verteld dat ratten heel lief en... trouw en loyaal zijn. En heel schattig ook voor om zelf mee te knuffelen, zeg maar. Hoe is het met deze... Ja, ik zeg maar buidelratten, want ik heb die andere naam alweer weer vergeten. Wat was het ook alweer?
2: Gerbils.
0: Gerbils. Hoe is het met de gerbils?
2: Woestijnratjes.
0: Ja.
2: Met de gerbils, die zijn ook... Die kun je heel makkelijk handtam maken. En die zijn ook superleuk. Je kan ze natuurlijk omkopen met iets lekkers. Wel met mate natuurlijk.
0: Ja, dat werkt altijd.
2: En met een zonnebloempitje vinden ze heerlijk. Maar met mate. Want anders krijg je hele dikke gerbils. Dus je kan ze ook vrij makkelijk handtaal maken. Je moet daar wel tijd voor insteken. En vooral bij jonge dieren, die hebben natuurlijk nog een hele opvoeding nodig.
0: Ja, en de diertjes die bij het knagertje nu zijn, die zijn nog jong, hè? Want de moeder is net bevallen.
2: Ja, dat klopt. Die zijn nog jong. Dus daar moet nog heel veel mee gewerkt worden. We hebben er wel een paar vrijwilligers, zoals Roel, onze jongste vrijwilliger, die constant met de gerbils werkt. Maar dat is nog niet genoeg dat ze al handtam zijn.
0: Nee, dus maar jullie gaan vast een handleiding meegeven als mensen ze willen, heel graag willen adopteren, hè?
2: Zeker weten.
0: Ja,
2: dus nou, er zitten van alles en allerlei kleurtjes.
0: Ja, ze zijn heel schattig. We gaan ze ook op onze socials plaatsen. Geertje, onwijs bedankt weer. En ik hoop dat er nieuwe baasjes zijn voor Alfina en alle dochtertjes.
2: Dat hoop ik ook. We gaan ervoor.
0: Ja, dankjewel Geertje. Tot de volgende keer weer.
2: Graag gedaan.
0: Riptide nu, hier op Den Haag FM. Lady.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Bas van Halderen. Treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Daardoor rijden er minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Dat zegt de Rijksrecherche na onderzoek. De bestuurder van de auto had een stopteken gekregen, maar ging er snel vandoor. Daarbij reed hij zeker 130 km per uur. De auto belandde uiteindelijk op zijn kop tegen een boom. Drie jongeren kwamen daarbij om het leven. De kruising Vijandlaan-Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat ze automobilisten moeten omrijden. Ze wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
2: En dat gaan ze dus eruit trillen, dat doen ze op dit moment. Op de trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Nou ja, het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
1: En het gaat dan om tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands. En die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden. Duren tot en met vrijdag. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Het gaat om uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug. Een doos met allerlei paperassen, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen en zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Het weer nog, af en toe zon en kans op een bui. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Nu Haags Bakkie.

0: Ja, oh, ik vind het zo'n mooi nummer van Duffy. Ja, hier Warwick Avenue op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb hem al een Haags Bakkie gegeven. Hij heeft er volgens mij zelfs al op.
2: Overwegen.
0: Goedemorgen, Alexander.
2: Goedemorgen.
0: Alexander Roep. Ja, natuurlijk vroeger bekend van de VVD hier zo, raadslid.
2: Lang.
0: Maar vooral ook bekend van lokaal Duinoord, want met veel liefde en passie. Jij staat in de keuken, hè, volgens mij.
2: Nog steeds, al 13 jaar.
0: Ja. We waren buren, want het zijstraatje van de Rijnkestraat, daar woonde ik. Dus dan elke dag liep ik wel even langs. En dan was je al vroeg bezig met je schort om. Maar tegenwoordig ook super actief in Kijkduin. En afgelopen weekend, ik zei het al toen ik mijn weekend met mijn collega Sanji vanochtend doornam. Ik zeg, ja, ik heb echt allemaal feestjes gehad, was echt heel leuk. Maar waar ook een feestje was en waar ik dus niet bij kon zijn, is Kijkduin. Daar was echt een heel groot feest, hè?
2: Zeker. We hebben het strandseizoen is vrij feestelijk geopend door onze burgemeester. En we hebben een hele dag gehad met optredens. Kido van der Graaf, Samantha Steenwijk, de Captain Midnight Band. Begin van de middag dansoptredens van de lokale dansschool. En wat Golden Oldie rockbandjes. We hadden schitterend weer. Waren we wel nog een klein beetje zenuwachtig over.
0: Ja, want het was spannend, hè? Want in de ochtend regende het, maar in de middag...
2: Ja.
0: Wauw, scheen de zon en een blauwe lucht.
2: Ja, plan B en C lagen klaar, maar die konden gelukkig de prullenbak weer in.
0: Ja, fantastisch. Ja. Hey, ik vraag me meteen af, wat misschien meer mensen met mij zich afvragen. Ja, het strandseizoen is geopend, maar het was toch ook een beetje de officiële opening van de nieuwe boulevard en alles, want ja...
2: Een beetje. Aan de andere kant, we zijn al best wel een tijd bezig.
0: Ja, dus
2: alle ondernemers die zitten daar al een tijd. En we gebruiken nu ook niet meer de term nieuw Kijkduin. Het is gewoon Kijkduin. Het staat, het is af, het is klaar. En het gaat eigenlijk best wel goed. Best wel tevreden.
0: Ja, ik kom er regelmatig vanaf vroeger al. Want ja, ik woon net ietsje dichter bij Kijkduin dan bij Scheveningen. Vaak zit ik ook als ik op het strand ga liggen daartussenin. En ik ga elke dag wandelen, dus dan wandel ik sowieso daartussenin. Want dan ga ik zeg maar omhoog bij mijn eigen huis, zeg maar. Mm. Maar Kijkduin, ja, ik kom er nog regelmatig. Want ik vind het gewoon een beetje nostalgie. Het is wat kneuteriger, ook al ziet het er nu echt best wel luxe en statig uit. Dus ik kom er regelmatig, niet elke week, maar toch wel elke maand minimaal. Voor de mensen die lang niet zijn geweest, ja, wat is er allemaal veranderd? En waarom moet je lekker naar Kijkduin komen?
2: Nou, Kijkduin lijkt niet meer op het oude Kijkduin. Ik bedoel, er is gewoon nieuwbouw. We moesten met de tijd mee. Het was op. En er is een mooie projectontwikkelaar gekomen. Die heeft daar wat moois neergezet. Dat moet misschien nog een beetje karakter krijgen. Maar ja, het oude centrum van Middelburg was ook niet gezellig toen het werd opgeleverd. Dus dat heeft even een beetje tijd nodig. De units beginnen nu steeds meer gevuld te raken. We hebben een hele mooie rij met waanzinnige strandtenten. En eigenlijk, als je Kijkduin moet samenvatten... ik kom altijd op een paar woorden uit. Dus kwalitatief, kleinschalig en persoonlijk. Die drie kernwoorden, steekwoorden... Die zitten in de hele badplaats, echt in de haarvaten, zeg maar.
0: Ja, en dat kleinschalig, dat maakt het dan, zeg ik, kneuterig. Omdat, kneuterig, dat paste wel meer bij het oude. Want dat was... Mm. Maar nu ziet het er echt super mooi uit. En ik was eigenlijk altijd vanaf het begin dacht ik, ja, wat stom. Want ik vind als je dan omhoog rijdt zo bij Kijkduin... dan vond ik het fantastisch dat je die vuurtoren zag en dat open plein. En dan dacht ik, ja, nu zie ik huizen. Dat hoort niet, dat is stom. Het had eigenlijk een stukje omhoog, opzij gemoeten, zeg maar. Maar dan nu, als ik aankom rijden, denk ik... oh ja, ja, ik begin nu alweer... daaraan gewend te raken. En ik moet zeggen, ik heb het een keer vanaf het strand... keek ik omhoog. En toen dacht ik wel echt... wauw, ja, dit ziet er zo enorm mooi uit. En ik ben toch een partij jaloers... op die mensen die daar wonen. Want geweldig uitzicht hebben zij. En van die hele mooie balkons.
2: Ja, dat is waanzinnig. Je kan het niet anders zeggen als je daar zit, inderdaad. We krijgen natuurlijk het NH-auto, gaat natuurlijk naar de vlakte. En daar komt ook wat heel mooi terug... met wellness en een beetje shortstay, hotel... en ook een aantal apart appartementen. Die vallen helaas net even buiten mijn budget in ieder geval.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja.
2: Die zijn allemaal dik in de six figures, zeg maar.
0: Oh jee.
2: Zes nullen. Maar dat gaat ook te gek worden.
0: Hey, en wat ik richting het Atlantic Hotel. Ik zie daar ook, en daar ben ik dan nog niet geweest, een soort van platform waar je kan uitkijken over het strand en ook over de boulevard. Dat is ook nieuw, hè?
2: Ja, kun je zo naartoe wandelen, heb je schitterend uitzicht. Een paar weken geleden, ik heb zo'n mijn vrouw en ik hebben een beetje een fetish voor alles wat Scandinavisch is. Dus we hebben een aantal Noorderlicht-apps op onze telefoons.
0: Oh.
2: En we zijn de laatste, midden in de nacht zijn we er naartoe gelopen en het kregen gewoon volle bakken Noorderlicht te zien daar.
0: Wauw, ja. Ik heb foto's gezien en ik zag de Jutterskate van ome Jan. Mm. Vanaf die zag ik op de voorgrond en dan op de achtergrond zo'n groen-roze lucht.
2: Ja, je hoeft niet meer naar
0: te gaan. Wauw.
2: Kan gewoon hier.
0: Dat heb jij gewoon met je eigen ogen gezien.
2: Ja.
0: Oh, je moet mij die app geven. Want ik zag het dus op socials bij iedereen voorbij komen. En ik ging naar buiten en ik zag helemaal niks. En ik ging blokje om en ik zag niks. Maar ik moest gewoon dus die app installeren.
2: Ja, je moet het donker in. Dat is vooral heel belangrijk.
0: Ja.
2: In omgevingslicht, dan heb je de grootste kans om het te zien. En dat is dus daar, onder andere.
0: Ja, hoe bijzonder is dat om gewoon in ons eigen kijkduin te zien?
2: Ja, 5 minuutjes lopen van mijn huis. Waanzinnig.
0: Oh, wauw. Hey, ik heb je uitgenodigd natuurlijk om even terug te blikken. Maar zo meteen, we gaan even naar Haagse muziek luisteren. Gaan we vooral ook vooruit blikken. Want dit weekend staan er echt hele toffe dingen op het programma, hè?
2: Zeker.
0: Ja, een tipje van de sluier?
2: Je moet je moeder op tijd onder het dekbed overtrekkie vandaan halen. Want er moet gerend worden.
0: Oh! Zo meteen alles over de Kijkduintrail hier op Den Haag FM.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Ja, wij zitten zo te kletsen. Ik vergeet gewoon bijna dat we nog op de radio moeten kletsen.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik ben heel nieuwsgierig. En ik weet natuurlijk wat er is dit weekend. Maar ik had natuurlijk wel een beetje jullie in spanning gelaten. Van wat is er dan dit weekend? Want ik zag toen ik dus van de week op Kijkduin was, zag ik ook grote borden. De Kijkduin Trail. Toen dacht ik, wat is dat?
2: Ja, we zijn even kijken, ruim een jaar geleden al met Pierre Heijnen in contact gekomen. Oud-wethouder en voorzitter van Haag Atletiek.
0: Ja.
2: Die had de droom om op Kijkduin een hardloopwedstrijd te organiseren. Nou, daar waren we wel voor te porren natuurlijk. Want sport hoort ook, is ook onlosmakelijk verbonden aan Kijkduin. We hebben de Tour de Femme natuurlijk gehad. En we willen dat graag een vervolg geven. En dat is nu dus aankomend weekend met Trail Kijkduin. Tussen 9 en 2:30 doen we 3 verschillende hardloopwedstrijden. We beginnen om 9:00 met een kids DJ. En dan kunnen de kleinste onder ons, die kunnen een run doen van 600 meter over de boulevard en achterlangs met een muntje en een medaille en een drankje. Worden ze lekker
0: wat superleuk!
2: Zeker.
0: Vanaf welke leeftijd zei je ook weer?
2: Dat is van vanaf een jaar of 6 geloof ik.
0: Oké, ja.
2: Dan hebben we om 11:15 start de Medium Trail. Dat is 3,9 kilometer over het strand, door de duinen. Ik zou daarop...
0: Ja, en 3,9 klinkt... Oh, dat is niet zo ver, maar over het strand is best wel pittig, hoor.
2: Nogal.
0: Maar wel lekker om op zondag zo je ochtend te beginnen.
2: Zeker. En dan om 11:30 voor de echte diehards hebben we nog de Long Trail. Dat is 12,5 kilometer. Dan pak je ook de duinen, het strand, maar ga je ook het achterland nog in. Dat hoort natuurlijk ook... Loosduinen hoort ook bij Kijkduinen. Dus dan gaan we nog naar Ockenburg, de Puinduinen. En dan kun je jezelf echt even helemaal stuk lopen.
0: Ah, maar dat is wel een mooie route. Want
2: zeker.
0: Ik hou van hardlopen. Ik hou nog net iets meer van wandelen tegenwoordig. En ik loop die routes, die een beetje omschrijft, loop ik wel vaker. Want ik woon daar ook om de hoek. Dus, oh, wat heerlijk. Wat fantastisch. Wat leuk.
2: Ja, en het wordt best druk en gezellig. We hebben leuke mensen die het startschot komen geven. Corinne den Heijer, de stadsdeeldirecteur, is daar. Pierre Heijnen die doet een stukje prijsuitreiking. Fractievoorzitter van de Haagse VVD komt het startschot geven. En raadslid Ralf Sluis van Hart van Den Haag die komt ook een startschot geven. Er is muziek, gezelligheid, een hapje, een drankje. En we gaan er een mooi feestje van maken.
0: En waar is de finish? Want voor mensen die niet willen meerennen en denken van... nou, ik ga dat niet doen, maar ik wil wel aanmoedigen.
2: Bij de boulevard. En het is over de hele boulevard, ook bij de ondernemers in de Daily Taste. Beneden worden. Het zijn leuke dealtjes, aanbiedingjes. Je kunt overal terecht. Er zijn natuurlijk op het strand veel moederdag ontbijten, brunches. Kun je ook overal terecht. Dus het is eigenlijk de hele zondag is een feestje. En de hele maand. Hè, we doen ieder weekend in mei hebben we wat te vieren.
0: Oh, vertel. Want wat staat er nog meer op de planning?
2: We krijgen nog een kidsdag. Een soort springkussenfestival waarop je kinderen helemaal los kunnen. We pakken deze maand echt even goed uit. Via de Instagram Kijkduin Promotie kun je alle precieze programmering bekijken.
0: Ja, voor kinderen doen jullie wel heel veel, hè? Want in de winter hadden jullie een hele ski-piste-achtig iets of zo. Dat was fantastisch.
2: Op zo'n band. Mijn kinderen waren daar niet weg te stompen.
0: Ja,
2: ik heb
0: dat
2: daar vrij lang stilgestaan in de kou.
0: Ja, papa.
2: Ja, dat is leuk. Organiseer ook eens wat.
0: Ja.
2: Dat was al een succes. En Kijkduin is natuurlijk de
0: familieplek. Ja.
2: Scheveningen, te gek, maar zijn hele eigen publiek en ding. Daar gaan de grote massa's naartoe. En op Kijkduin kom je lekker met je gezin. Je neemt je labradoodle mee. Je kan parkeren. Gratis ook om een heel groot stuk. Dus dat is echt meer kleinschalig voor de familie.
0: Leuk. Hey, en als je dan nog ietsje verder vooruitblikt, de zomerperiode of misschien zelfs richting het najaar, staan er nog toffe dingen op het programma? Ik weet dat jullie vorig jaar hadden jullie ook met films kijken en dat soort dingen. Ja, ik vind dat helemaal fantastisch.
2: Dat gaan we dit jaar weer doen. We hebben echt met honderden mensen op de trappen bij de vuurtoren naar Grease gekeken.
0: Oh, wat leuk.
2: Ik heb hem als kind denk ik een keer of 25 gezien.
0: Ja, same.
2: En nu nog één keer. En dan doen we overdag een kinderfilm. En 's avonds of aan het einde van de middag nog een film voor volwassenen. Het worden geen helikopters en schieten, maar
0: familiefilms.
2: Ja, precies dat.
0: Leuk zeg.
2: Ja, ja,
0: en alles zomer is te vinden op de website en op de socials.
2: Ja, we hebben de Kijkduin promotie. Daar kun je terecht, daar staat de hele programmering. En er wordt ook steeds geüpdate en gedaan. En daar kun je goed terecht.
0: Ja, superleuk. Nog tot slot de Kijkduintrail dus. Aankomende zondag met Moederdag. Om 9:00 start hij voor de kinderen, zeg maar. Ja. Om 10:45, 3,9 kilometer. En dan de langste editie is om 11:30. Hoeveel kilometer
2: Zeker.
0: Was dat ook alweer?
2: 12,5.
0: Ja. Oh, wauw. Ja, dat is best wel pittig.
2: Inschrijven kan nog tot en met 6 mei... via de website van Haag Atletiek.
0: Haag Atletiek.
2: Yes.
0: Daar vind je alle informatie. Als je wil meelopen, rennen. Met de kinderafstanden. De 3,9 goed te doen, vind ik. 12,5 kan ook. Als je beter bent. Nou. Dankjewel, Alexander. En onwijs veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Blijven slapen nu van Stella.

0: vaker.
1: Ja, snelle Emma, blijven slapen. Wat een gezellig nummer.
2: Haags Bakkie.
1: Haags Bakkie. Ja, ik hoop dat je ook gezellig zit te luisteren en de gesprekken gezellig vindt. Mijn komende gast is ook gezellig, maar we gaan het toch ook een beetje over serieuze en belangrijke dingen hebben. Leila, goedemorgen is het nog. Ik denk altijd.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik denk altijd, het is alweer middag, want ik ben dan al heel lang bezig en zo. Maar het is gewoon nog ochtend. Nog een half uurtje. En precies dat half uurtje ben ik nog bij je. Praat ik met Leila. Zij is natuurlijk vrijheidsambassadeur. Dat is al een hele tijd. En dat doet ze met verven. Ze wordt heel vaak ook gevraagd als het gaat om

0: betekenis dan voor mij. Terwijl ja, vrijheid is heel belangrijk, maar ik heb geen oorlog meegemaakt. Dus voor jou is dat heel tastbaar, denk ik, deze dagen.
1: Zeker, en deze dagen zijn essentieel om bij stil te staan dat er ontzettend veel mensen hun leven hebben gelaten hier in Nederland, maar ook wereldwijd, om vrijheid voor ons mogelijk te maken. En ik heb inderdaad een oorlog meegemaakt in voormalig Joegoslavië. En het woord zegt het al, voormalig, het land bestaat niet meer. Wij kennen het als 7 landen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar ik kom nu oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina. En inderdaad, ik ben een van de Haagse vrijheidsambassadeurs en een van de bestuursleden van de Haagse Vrijheidsmaaltijden. En de komende morgen hebben we er 90 in de stad. Dus ik hoop dat jij ook bij een van de maaltijden aan gaat schuiven. Wellicht bij jou in de buurt.
0: Nou, ik zou je zeggen, wij hosten daar eentje.
1: Leuk, vertel.
0: Ja, in het restaurant, in het Molukse restaurant, hebben we ook een vrijheidsmaaltijd.
1: Wat leuk zeg, bij Sanasini.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat is fantastisch. Dat is bij de Thompsonlaan. Dus als je daar in de buurt woont, dan kun je daar dus ook gewoon gaan aanschuiven.
0: Ja, en wat ik mooi vind, er wordt nog onwijs veel gedaan. Gelukkig ook op scholen. Het is wel bij de meeste scholen meivakantie. Maar vaak voor de meivakantie is er al aandacht besteed aan vrijheid. En ook democratie en oorlog. Heel belangrijk dat daarover wordt gesproken. En je zei het net. Ja, niet alleen in Nederland, maar in heel de wereld zijn er zoveel slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog geweest. En de Tweede Wereldoorlog was niet alleen hier in Nederland of in Europa. Maar bijvoorbeeld de Marokkanen hebben ook meegevochten voor vrijheid. Ja. Dat vergeten mensen. Afgelopen vrijdag was er een hele mooie voorstelling in Theater de Regentes, Rum and Cola. Door Isaline Kalister. Zij is een Antilliaanse artiest. En vertelde over hoe het ging op de Cariben. Dus de Antillen, maar ook in Suriname. Hoe daar de Tweede Wereldoorlog ook ja, aan de hand was en leefde. Hoe zij daar het merkte. En er staat in dat boekje wat op scholen is gedeeld. Dus een heel stuk juist ook over al die landen. En heel veel communities die hebben ook hun in Den Haag hebben ook hun oorsprong in verschillende landen. In Indonesië.
1: Ja, zeker.
0: En daar heeft de oorlog niet geduurd tot 5 mei, maar tot augustus nog. Dus ja, dat is wel belangrijk om daar bewust van te zijn.
1: Zeker, en daarom is het ook iets wat van ons allemaal is. En 4 en 5 mei zijn niet alleen rondom Tweede Wereldoorlog. Dat is een belangrijk en de belangrijkste aanleiding uiteraard. Maar er zijn heel veel oorlogen waar wij aan missies hebben bijgedragen. Daarin heeft bijvoorbeeld Nederland en Bosnië een belangrijke geschiedenis met elkaar. En dat is de Srebrenica-genocide, wat op 11 juli wordt herdacht hier op het Lange Voorhout. Maar ook op een dag als vandaag staan we daarbij stil dat er ook dus mensen met elkaar betrokken zijn en onze geschiedenis verweven zijn. Dus niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk alle oorlogen daarna die volgden, waar we onderdeel van zijn geweest, maar ook waar we in ons land burgers van hebben die daarvan gevlucht zijn of die daar familie hebben of aangetrouwd of werken. Je kan het niet benoemen, want we zijn wereldwijd met elkaar verbonden. Ook in deze stad waar je meer dan 180 verschillende nationaliteiten bij elkaar hebt wonen.
0: Nou, en sterker nog, ik draag niet vaak de Molukse vierkleur, de vlag.
1: Vandaag
0: wel. Juist op deze dag doe ik dat wel. Ik ben niet per se heel erg pro-RMS. Maar ik vind het belangrijk om stil te staan, juist op deze dagen. Opdat men nooit vergeet, wordt er altijd gezegd. Maar vandaag de dag zijn er ook heel veel oorlogen.
1: Absoluut.
0: Dus persoonlijk vind ik het heel belangrijk om juist ook daarbij stil te staan. Want voor mij ben je pas echt vrij als iedereen vrij
1: exact
0: is. En dat is niet iedereen.
1: En daarom vind ik het voor mij ook een schone taak als je iets overleefd hebt en je mag het navertellen en je hebt een stem en een gezicht, dan kun je die stem en gezicht geven voor die miljoenen die in dezelfde positie zitten waar jij hebt gezeten als kind. Er zijn meer dan rond de 400 miljoen kinderen op de wereld. Even stilstaan bij het cijfer, we kunnen het niet eens bevatten, die nu in de oorlog leven of in het gevolgen van een oorlog. Als je alleen daar al bij stilstaat, laat staan de volwassen bevolking, dat betekent dat er zo ontzettend veel mensen niet in vrijheid leven. En wij hebben dit al 80 jaar in dit land, maar het is alles behalve als vanzelfsprekend. En over scholen gesproken, want ik geloof dat heel veel begint bij kind en jong zijn. We hebben de Haagse HAP-wedstrijd gehad en jongeren van 7 verschillende scholen hebben meegedaan. En van 3 scholen zijn er winnaars en die hebben een bijgerecht gemaakt bij de soep die je morgen gaat eten. En ook de bijgerechten kun je gaan proeven. En dat is fantastisch. Gewoon jonge mensen die een lespakket hebben gevolgd, die hebben gekookt met heel veel liefde en toewijding.

0: En uiteindelijk morgen ga je het resultaat proeven. En dat is hoe je vrijheid deelt. Is door samen te komen. En de wedstrijd was van praktijkonderwijs tot gymnasium. En dat ging met zoveel liefde, zoveel gezelligheid. En daar maakte niks meer uit. En dat is wat vrijheid en vrede doet. Het verbindt ons, want het is ons basis. Dat willen we allemaal zijn en voelen. Omdat we dan alles waarvoor we, met welke talent we ook op deze aarde gekomen zijn, dan pas echt tot hun recht kunnen laten komen, kunnen gaan vliegen.
1: Ja, en die wedstrijd, jij hebt de finale heb je gepresenteerd.
0: Klopt.
1: Ja, dat was hartstikke mooi in Madurodam.
0: Ja.
1: En morgen, tijdens de vrijheidsmaaltijd, ja, daar zijn er dus 90, of meer dan 90 zelfs, in heel de stad. Dus ja, geen excuus om niet ergens aan te schuiven, want echt in elke wijk is er wel eentje. Maar de hele grote hier in het atrium, of is het in Amare dit keer?
0: In Amare.
1: Oh ja, dit keer is het Amare. Vorig jaar was het in het atrium. In Amare, daar is een heel groot
0: diner.
1: Met dus die bijgerechten van de leerlingen die hebben gewonnen. En jij mag dat presenteren ook. En jij mag het openen zelfs.
0: Ik mag het openen. Francis gaat het presenteren. En ik mag het openen. En we zijn met 500 stadsgenoten. En met zo ongelooflijk veel mensen die hard hebben gewerkt. Annelieke Floor noem ik even. Dat zijn degenen die dit allemaal organiseren. Maar daarnaast zit er een fantastische grote groep mensen die samenwerken. Maar ook al onze vrijwilligers. Er zijn zoveel mensen uit de stad die zich inzetten voor vrede en vrijheid. En morgen ga je dus met elkaar samen dat vieren door die maaltijd te delen in Amare. 500 mensen komen dus bij elkaar. Maar door heel de stad zijn er gedurende de dag zijn er dus vrijheidsmaaltijden. Ook dus van Madurodam en van de jongeren op het Malieveld om 11 uur. Dus als je daarbij wil aansluiten, ben je dus ook van harte welkom. Want natuurlijk is het bevrijdingsfestival ook daar. En dan kun je dus ook alvast met een goed maaltijdje beginnen voordat je gaat dansen en genieten.
1: Oh, dus voor jou een extra drukke dag, hè?
0: Het wordt van een naar de andere plek lopen, zeker.
1: Hey, en jij bent nu ook dus, zit je in het bestuur van de vrijheidsmaaltijd. Ja, je bent een echte ambassadeur. Waarom vind je het zo belangrijk om ook bij die vrijheidsmaaltijd aan te sluiten?
0: Omdat eten eigenlijk essentie is. Toen ik 9 was, begon de oorlog. Ik kan me heel goed herinneren dat we in de schuilkelder zaten van de flats van de schoonzus van mijn tante. En daar hoorde je soms geluiden, maar het was het knorren van maag van mensen. Omdat ze zo'n honger hadden, omdat je daar zat en niet wist wanneer het voorbij was. Dat de sluipschutters op de daken zaten en de granaten vielen. En na ongeveer 2 weken gingen we dus de schuilkelders uit en stond mijn moeder voor mij met een kruiwagen. En dat is echt zo'n Bosnische kakmadam, weet je wel, met een parelketting en een mantelpakje. En ik moest er een beetje lachen. Ik zeg, mama, wat ga jij doen met die kruiwagen? Je hebt helemaal geen groene vingers. Toen zei ze, wacht maar, Lela. En ze riep mijn neef, want we waren buiten aan het spelen. Was een grotere kerel. Hij zegt, neem jij ook een kruiwagen en kom met me mee. En ze ging dus naar de kelder van mijn oom Azem, die een patissier, een bekende patissier was in die tijd in Joegoslavië. En daar kwam ze dus met kruiwagens vol. Chick, ik heb dat nog nooit gezien. Zulke klonten boter. Zakken vol met meel, zakken vol met suiker, staven honing. Ze heeft alles wat ze aan voorraad aan eten had gevonden daar uit de kelder gehaald. Dat heeft niet alleen ons gezin, 1,5 jaar in de oorlog van honger weggehouden en verhongering. Maar ook duizenden mensen in onze omgeving. Ze heeft zoveel gezinnen. Ik wist niet hoe ze die hulp nodig hadden, hoe ze dat wist. Want we hadden geen elektriciteit meer, geen telefoon, niks werkte, water. Maar elke dag ging ik met hand in hand met mijn moeder naar een ander gezin, naar een andere plek. En dan knipte ze hun haren, want ze was kapster, om hygiëne en waardigheid te onthouden. Maar aan de andere kant bracht ze dus pakketjes eten mee met wat ze had gemaakt voor meel en suiker en boter en ga zo maar door. En iedereen wil je iets teruggeven. En we kregen vlees mee, we kregen groenten, we kregen fruit mee. En dat is eigenlijk wat we morgen ook met elkaar doen. Een maaltijd is de plek waar je met elkaar verbindt. En tussen liefde en haat en tussen oorlog en vrede, daar zit een hele grote ruimte. En als we elkaar daar kunnen blijven ontmoeten, daar zit alles. We kunnen heel anders naar dingen kijken. Maar in basis hebben we vaak dezelfde waarden. En als we elkaar daarop ontmoeten en met eten, is dat het fijnst. Want dan ben je het meest ontspannen, is het lijf ontspannen. Voel je geen stress. En dan kun je in liefde met elkaar verbinden.
1: Mooi. Zometeen meer van Lela.

0: Somebody Like You smashed into pieces hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. En ik ben nog eventjes bij je, samen met Leila, die is aangeschoven. En we hebben het over vrijheid en over hoe belangrijk dit is. Ja, je bent daar heel veel mee bezig. Je bent spreker, je bent moderator, ja. Maar ook gastdocent. Ja. Dus hoe leeft dit op scholen?
1: Enorm. En het leuke en het bijzondere daarvan is dat... wat ik vaak doe met jongeren, dan vraag ik bijvoorbeeld... we wonen in het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben een grondwet, onze artikel nummer 1 is gelijkwaardigheid. Gaan we eerst praten over wat dat woord eigenlijk betekent. We zijn allemaal van dezelfde waarde. We zijn verschillend, maar we hebben wel dezelfde waarde. En dan zet ik een kaart van de wereld. En dan vraag ik, kan iemand me aanwijzen waar de Koninkrijk der Nederlanden ligt? En dan loopt een dappere dodo naar Nederland natuurlijk. En dan vraag ik, is dat alles? En dan kijken ze zo rond en dan staat er eentje... oh, wacht even, ik weet nog wel. Dan gaan sommigen naar Suriname, anderen gaan naar ABC-eilanden... en dan uiteindelijk komt Indonesië. Maar ook Zuid-Afrika komt voorbij en New York komt voorbij. Want dan zeggen ze, ja, dat was vroeger Nieuw-Amsterdam. En dan gaan we met elkaar in gesprek en dan vraag ik... wat is dat dan? En sinds wanneer was dat dan? En dan sommigen weten het niet. En dan kun je praten over sinds 1600 zijn we deze grote, enorme koninkrijk. We zijn al multicultureel sinds die tijd. En bicultureel, dat betekent als er mensen zeggen... ja, in ons land of in onze stad of in ons koninkrijk... zitten er geen mensen van kleur, dan is dat dus feitelijk onjuist. Want sinds 1600 zitten mensen van kleur... en zijn zelfs nog steeds onderdeel van ons koninkrijk. Want de ABC-eilanden zijn nog steeds onderdeel van ons koninkrijk. En dan vraag ik, wat is dan een Zuid-Afrika geweest? Of wat is wat werd daar verhandeld, onder andere? Nou, en dan kom je tot... het stuk van onze koloniale verleden. En niet alleen maar specerijen en kruiden. Maar helaas dus ook heel veel mensen. En wat dat voor gevolgen heeft. En waar werden die mensen geplaatst? Waar kwamen ze? Werden ze naar Nederland gebracht? Nee, daar was Suriname onder andere voor. En dan ga je echt wezenlijk in gesprek. En dan vraag ik, wat is het grootste islamitische land op de wereld? Ja. En dan kijken ze en dan zeggen Saudi-Arabië en Kuwait en Iran en Irak, Afghanistan, alles komt voorbij. Dan zeg ik nee.
0: Indonesië.
1: Exact, het is Indonesië. Dus als we zeggen in Nederland hebben we nooit, in het Koninkrijk der Nederlanden, hebben we nooit islam gekend. Dat is dus feitelijk onjuist, want sinds 1600 is ook in Nederland islam. Dus in alle verschillende geloven hebben we in dit land. Dat betekent dat het dus al in ons koninkrijk heel lang is. En onze geschiedenis kennen is onszelf kennen, is onze buren kennen. Onze stadsgenoten kennen, maar ook begrijpen waarom we zijn zoals we zijn. En dat is zo essentieel. En in een gesprek met elkaar zie je die ogen opengaan. En dan zie je dan ook dat ze zeggen, ja, nou weet ik wat ik tegen mijn papa of mama moet zeggen thuis. Als ze weer eens iets zeggen wat echt wel pijnlijk is, want mijn vriend of vriendin is van een andere kleur of van een andere geloof. En ik vind het zo ontzettend naar als ze zeggen dat ze hier niet horen. Dus je kan echt met elkaar in gesprek. En nou ja, ik noem het ze altijd mijn jongeren. Ik vind het gewoon heel fijn omdat je zo ontzettend op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek kan gaan.
0: Hey, zeg maar daar wat. Gaan kinderen echt tegen hun ouders zeggen van... hey, dit is eigenlijk niet oké om dit te zeggen op die manier?
1: Ja, dat ze echt gewoon veel echt bewuster stilstaan en denken... ja, nee, maar dit, ik kan nu iets zeggen tegenover mijn ouders. Want ik voel dat het niet klopt, hè. Want mijn vriend of mijn vriendin wordt weggezet. En nu heb ik gewoon kennis wat ik kan gebruiken. Hè, want kennis is macht. Daarom wordt dat al zo veel eeuwen gezegd. Is dat dus ook iets wat je het gesprek kunt aangaan? Niet om je ouders af te vallen, maar om te zeggen, mam, pap, weet je eigenlijk hoe het zit? Want we hebben de education en de opleiding daarover niet altijd gehad. Toen ik naar Nederland kwam en hier dus op mijn 11e op de basisschool terecht kwam en middelbare school heb gedaan. Ik heb heel weinig geleerd over hoe het precies zat en waarom het zo was dat je in Nederland zoveel verschillende nationaliteiten kwam. Ik leerde daar pas over toen ik bij Fanix met jou samen ging werken. Toen wij samen radio gingen maken en toen ik van jou dat hoorde over jouw geschiedenis en toen ik dat van andere collega, van Morad, hoorde over de Marokkaanse en over van die collega daarover. En daar ging mijn wereld over, dat je de stad inging en mensen aan de talkshowtafel kreeg en in gesprek ging en dat ik dacht, wow, maar waarom is dat ik de kennis ontbrak? je leerde dat niet in de geschiedenisboeken. En dat was pijnlijk. Maar daardoor voelde het enorm als een missie om daar dus met het werk wat wij mogen doen, we mogen het gezicht zijn, de stem zijn, van zoveel meer mensen die het ook soms niet kunnen navertellen. Mijn moeder is overleden op mijn 16e. Die kan het niet navertellen. Dus ik wil ook voor haar staan en haar stem en haar verhalen blijven uitdragen. Zo ook dat ik mijn kinderen wil educaten. En ook hopelijk heel veel andere kinderen. Want al die kinderen zijn uiteindelijk onze kinderen.
0: Hey, ik ben heel benieuwd. Hè? Hoe ziet zo'n klas daaruit? Wat kom je allemaal tegen aan culturele achtergronden?
1: Alles komt voorbij. En het leuke is, wat ik ontzettend bijzonder vind, is dat kinderen en jongeren krijgen licht in hun ogen als ze zich erkend en herkend voelen. Dat ze echt het gevoel hebben van, zie je wel, ik ben ook onderdeel van de geschiedenis hier. Of zie je wel, ik hoor hier wel. En ik ben onderdeel en ik doe ertoe en ik draag bij. En mijn stem en mijn gezicht en mijn geluid mag gehoord worden. Dus dat is wat je hoort. En ik vind het ontzettend leuk hoe dan soort van, er wordt een ijs gebroken. En dan gaat het stromen en dan kun je zulke mooie gesprekken met elkaar voeren. En dan zie je dus ook dat er in die ruimte tussen liefde en haat, waar ik de hele tijd, wat ik net ook zei, daar zit zoveel tussen. En dan kom je elkaar tegen en denk je, wow, maar eigenlijk wil jij hetzelfde als ik. Misschien hebben we een andere kleur of hebben we een ander geloof meegekregen of geloven we niet. Maar al die dingen zijn oké, zolang er ruimte blijft voor ons allebei. En dat is de kracht van gelijkwaardigheid.
0: Mooi. Hey, hoe ziet jouw planning er vandaag uit? Want de herdenkingen in Laak begon volgens mij was de eerste. Er zijn vanmiddag een aantal. Natuurlijk vanavond de meeste. Waar ben je vanavond te vinden?
1: Ja, ik denk dat ik naar de alternatieven ga. En ik ga ook heel vaak met mijn kinderen naar de Madurodam. Maar mijn kinderen zijn nu bij hun vader. Dus die zijn er vandaag niet. En dus ik kies altijd voor. Ik ga ook regelmatig naar het Vredespaleis. Dus er zijn verschillende plekken, maar alternatieven vind ik heel erg mooi, omdat je daarin echt alles herdenkt. En en waar dus ook mijn geschiedenis onderdeel van is. Dus mijn opa en oma hebben Joodse gezinnen ondergedoken gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is mijn geschiedenis. Maar Joegoslavië-oorlog is ook mijn geschiedenis. En wat in Bosnië zich heeft afgespeeld, is ook mijn geschiedenis. En dus vind ik het heel belangrijk om in een land waar ik nu woon ook mezelf gerepresenteerd te zien, ook op een dag als 4 mei. En dan vind ik het heel fijn om daar te staan met iedereen die omkijkt naar mensen die nu in een oorlog leven. En stilstaan bij het feit dat we echt ontzettend veel dappere mensen hebben en moedige mensen die opstaan voor vrede en recht.
0: Vorig jaar was de eerste alternatieve editie was op de Koekamp. Mensen die het niet kennen, want het staat vaak niet in de lijstjes. Wat voor herdenking was dat of is dat? Dit jaar, de organisatie sprak van een heel groot succes. Ik was er zelf ook, ik vond het heel mooi. Heel indrukwekkend, zelfs een beetje emotioneel. Het begin, hoe dat werd ingeleid, zeg maar. Een soort van spiritueel ritueel waarbij alle windstreken werden geëerd. Ja, met de voorouders in gedachten. Ja, ik vond dat heel mooi. Dit jaar is de alternatieve herdenking bij het Lange Voorhout, bij het slavernijmonument. Nou ja, dat is heel mooi symbolisch natuurlijk ook. Ja. Hoe zou jij het omschrijven, de alternatieve herdenking?
1: Ik vond het ook enorm bijzonder, omdat je van zoveel verschillende geluiden en kanten en windstreken inderdaad van de wereld kreeg je mee. Je kan zoveel leren en alles werd in ere gehouden. De Tweede Wereldoorlog en de Joodse gemeenschap. Maar ook inderdaad mensen vanuit voormalig Joegoslavië. Een goede vriend van mij, Mustafa Hadji Ibrahimovic, heeft daar vorig jaar gesproken. En die sprak de woorden uit, nooit meer is nu. En dat zijn zulke belangrijke thema's en onderwerpen waarin je met elkaar deelt en voelt. Maar ook dat je ruimte laat voor verschillende manieren van eren. Zoals je zo ritueel benoemt. Er zijn verschillende rituelen die
0: uitgevoerd zijn. Inheems Surinaams was dat.
1: Exact. Waarin je dus met elkaar een diepe verbinding kunt voelen. Maar wat mij ook raakt. Wat mijn buurman of buurvrouw ook raakt. Omdat je daar staat vanuit eerbied. En dat is universeel. En dat is wat ik bedoel met, het is, je kunt met elkaar daar gewoon schouder aan schouder staan, andere ervaringen hebben, maar je één voelen, omdat je in het de kern van het gevoel herkent. En dat vind ik heel mooi aan zo'n herdenking. Is dat je met z'n allen alles eert. En ik ga met alle liefde naar Madure Dam. En ik ga met alle liefde naar de zeg maar alternatieven. Als bij een vredespaleis, als in Laak. Het maakt me niet uit als ik maar daar sta met mensen. Die daar staan uit liefde en eerbied voor hen allen. Die hebben gestreden en strijden voor vrede en vrijheid.
0: Ja, en morgen natuurlijk meer feestelijk.
1: Ja.
0: Gezellig de maaltijd. Eerst overdag sluit je aan bij de jongeren, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan in de avond hier in Amare. Ik neem aan dat het al helemaal is uitverkocht. Maar
1: ja.
0: Er zijn vast nog vrijheidsmaaltijden waar je nog wel terecht kan.
1: Zeker. In de Weimar, in zeg maar, eigenlijk alle wijken. Ik kan nu alles opgaan.
0: Ja, meer dan 90 plekken. Ja. Dus als dame die in het bestuur zit, waar kunnen mensen informatie vinden als ze nog een vrijheidsmaaltijd zoeken?
1: Gewoon bij haagsevrijheidsmaaltijden.nl. Dus zo makkelijk is het. En ook alle socials zijn ook te volgen. Tag ons ook, delen we ook je foto's mee. Dus alleen maar mooi om de liefde te verspreiden. En samen maken we deze stad.
0: En voor de rest morgen ga je tussendoor ook nog even een dansje doen op het Malieveld?
1: Ik ga ook inderdaad even tussendoor op verschillende plekken. Tuurlijk. Op de fiets de stad rond.
0: Nou, heel veel plezier morgen en een mooie herdenking vanavond.
1: Dankjewel.
0: Leyla, vrijheidsambassadeur, maar ook tegenwoordig bestuurslid van de Vrijheidsmaaltijd.
1: Ja, en die moeilijke achternaam is Prnjavorac.
0: Ja.
1: Leyla Prnjavorac, snap het, chick.
0: Alexander heb ik ook gewoon Alexander genoemd. En Francine ook gewoon Francine. Dus
1: heel goed.
0: Jij hebt een iets ingewikkeldere achternaam. Maar ik ben sowieso best wel... van de namen ben ik niet zo. Dus,
1: ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja,
1: en Leyla is veel mooier. Heilige nacht van de maand Ramadan.
0: Wauw. Nou, Leyla, dank je wel.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Ik ben Bas van Halderen. Treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Daardoor reden er minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Dat zegt de Rijksrecherche na onderzoek. De bestuurder van de auto had een stopteken gekregen, maar ging er snel vandoor. Daarbij reed hij zeker 130 km per uur. De auto belandde uiteindelijk op zijn kop tegen een boom. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De kruising Vijandlaan-Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Ze wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
7: En dat gaan ze dus eruit trillen, dat doen ze op dit moment. Op de trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Nou ja, het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
6: En het gaat dan om tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands. En die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden. Duren tot en met vrijdag. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Het gaat om een uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug. Een doos met allerlei paparazzen, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. En zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Het weer nog, af en toe zon en kans op een bui. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ingrid Anne Broersen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden. Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Treinreizigers hebben vanochtend urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er reden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. De kruising Vijandlaan-Hobbemastraat in de Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Zo wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
5: En dat gaan ze dus eruit trillen. Dat doen ze op dit moment. Op de trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Nou ja, het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
4: Het gaat dan om tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands. Die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden. En in de Koninklijke Bibliotheek is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Osenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Osenbrug zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd, maar de bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Het weer, af en toe zon en kans op een bui. Er staat een matige en een zeevrij krachtige noordoostenwind bij ongeveer 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
6: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ingrid Anne Broersen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden. Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Treinreizigers hebben vanochtend urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er reden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. De kruising Vijandlaan-Hobbemaastraat in de Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Zo wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
6: En dat gaan ze dus eruit trillen. Dat doen ze op dit moment. Op de trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
5: Het gaat dan om tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands. Die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden. En in de Koninklijke Bibliotheek is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Osenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Osenbrug zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd, maar de bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Het weer, af en toe zon en kans op een bui. Er staat een matige en een zee vrij krachtige noordoostenwind bij ongeveer 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ingrid Anne Broersen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden. Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Treinreizigers hebben vanochtend urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er reden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. De kruising Vijandlaan-Hobbemaastraat in de Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Zo wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
3: En dat gaan ze dus eruit trillen. Dat doen ze op dit moment. De trambaan, daar ligt nu wat rails ook, het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald, dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
2: Het gaat dan om tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands. Die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden. En in de Koninklijke Bibliotheek is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Osenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Osenbrug zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd, maar de bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Het weer, af en toe zon en kans op een bui. Er staat een matige en een zee vrij krachtige noordoostenwind bij ongeveer 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedendag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
6: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
5: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag. Avond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
7: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
6: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolperstijnen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg, worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
7: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
6: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
5: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
4: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Het is bijna 8 uur. Den Haag FM neemt dan, net zoals iedereen in Nederland, 2 minuten stilte in acht. Hiermee herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en slachtoffers van oorlogssituaties en van vredesmissies daarna. We herdenken opdat we nooit vergeten.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
2: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
1: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
7: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen kleine groep in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
6: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: thank you is what I should have said. I should be in bed. But...
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
6: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
5: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

left field. En vandaag een beetje footworks. Geïnspireerd op een footwork weekendje in Londen.

Ja, we gaan iets sneller. Beetje problemen hier met de mixer. Maar we gaan ervoor. Eventjes kijken.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedendag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
5: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
4: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

Gadget.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolperstijlen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
5: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
4: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
2: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
1: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Primeur.
1: Goedendag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen.